0: Online leren.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Radio NL.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale naar verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt dan al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43. En tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van de Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van de Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op

0: Pearl.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dit is de muziek van...

0: betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Twee mensen zijn om het leven gekomen en een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD zouden ze zich keer op keer niet aan de regels houden. Zo zou ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden 1 miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Radio NL.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Je schuimt de straten af en volgt de dievenspoor.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: Radio NL.
1: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niets meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater.

de winter van mijn tijd is er muziek die me begeleidt. Want als ik eens zal moeten sterven, dan wordt het sterven zonder spijt.

0: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Betaalbare kunststof kozijnen? Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden, want Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. In die finale versloegen ze Argentinië na verlenging met 1-0. Spanje kreeg de wereldbeker uit handen van de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Toen die het veld opkwamen, werden ze hard uitgefloten door het publiek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte het tegen een boom. Er is meer drugscriminaliteit in ons land. Het afgelopen half jaar steeg het aantal drugszaken met bijna 10%.

0: bekend. De dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens het AD wil een meerderheid in de Tweede Kamer af van ON... omdat ze steeds weer de regels overtreden. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Maar of de omroep echt verdwijnt uit het publieke bestel, dat is aan de minister. Dan het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en wat zon, blijft bijna overal droog. En het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. Vier dagen.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
2: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: Carglo.
0: Kleed nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
7: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
8: Ah, goedemorgen, een paar minuten over zes op deze maandagochtend. Het weekend weer achter de rug. En we mogen weer eventjes een weekje lekker, man. Bij de ANWB deze ochtend, Robert Vries. En Robert, je bent er vroeg bij vandaag.
9: Ja, dat vond ik ook.
8: Ja, en ik zeg het toch even.
9: Hè? Ja, dat doe je goed, dat doe je goed. Het is ook echt zo, ja. Godverdikkie nou. En weet je wat?
8: Nou?
9: Dan heb ik nog een lege lijst ook nog. Oh, er staan helemaal geen files.
8: Nou ja, ik wil niet zeggen dat je er voor niks bent dan, maar...
9: Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Ja. Maar dat hadden we eigenlijk ook wel een beetje verwacht. Hè. Alle regio's op vakantie, dus dan... Dan wordt het wat minder druk op de weg. En die laatste 10-15% verkeer die erbij komt, die geeft meestal de files. Ja, en dat is op dit moment zitten die thuis of ergens in Marbella of...
8: Ja, dan, ja, goed. Dan ook op of noemen ze een plekje ergens, hè?
9: Ja, precies. Ik denk, ik pik Marbella eruit vanochtend.
8: Daar ga je zelf heen, zeker?
9: Nee.
8: Oh.
9: Nee, ik blijf lekker in eigen land.
8: Lekker, man. Hey, heerlijk.
9: Katzand is mijn keuze.
8: Katzand? Geen appelscha of zo? Dat is ook fantastisch, hoor.
9: Nee, appelscha.
8: Ja, nee. Leuk. Geen appelscha. Nee. Maar is er helemaal niks nu op dit moment al of zo?
9: Nee, helemaal niks. Ja, ik kan je wat snelheidscontroles zien. Er staan er wat in mijn lijstje, maar ik herken er ook een paar van gisteren. Dus die zal ik niet noemen. Maar op de A2 Eindhoven-Maastricht, daar kunnen ze staan flitsen bij Kelpen-Oler. Dat is bij hectometerpaal 202.1. En hou je snelheid in de gaten op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen. Dat is bij 83.1.

0: 1.
1: Nou Robert, dan spreken we elkaar later deze morgen nog wel even, denk ik.
0: Ik kom bij je langs.
1: Joe.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Naast van Dijk!
1: Kunnen we beginnen met deze mooie maandag. Muziek van Martijn Leopardi en Mike Verstegen onderweg. De tijger van de kroeg.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

in de laatste weken van juli en de eerste van augustus een beetje Nederland 2.0 volgens mij. Ik bedoel, kom eens in Benidorm of weet ik veel, Jurette Mar. En je struikelt over de Nederlanders daar zo in Spanje. Mart Hoogkamer hoorde je zojuist bij Radio NL.

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Goedemorgen. 13 minuten over 6 op deze maandagochtend. 20 juli is het vandaag. Het weekend hebben we weer achter de rug. En we mogen weer eventjes, jongens. Afgelopen vrijdag hebben we toch een beetje de nationale uitzwaaidag gehad. Tenminste, zo voelde dat wat. Omdat er best wel veel mensen waren die zeiden... joh, hé, na vandaag zwaai ik uit en tot over een paar weken. Dat was afgelopen vrijdag. Was dan ook startbouwvak, hè. Want heel vaak wordt het alsnog wel gelijk getrokken. Het Noorden heeft volgens de papieren op dit moment bouwvak. Hè? Dat is vooral volgens de papieren, maar... afgelopen vrijdag veel mensen mogen uitzwaaien. Ben je er nou bij? Gezellig. Vinden we mooi, vinden we leuk. Gaan we zo meteen even een rondje doen in onze appbox. Eens even horen hoe en wat in den landen. Hier staan vandaag het nieuws van deze maandag. Het gaat namelijk over het WK voetbal. Gisteravond de finale. Het was een, saaie pot. Om nou te zeggen dat het echt heel hard over en weer ging de hele tijd. Het was niet de topper der WK, zeg maar. Het was Spanje tegenover Argentinië, wat na verlenging in elk geval nog de 1-0 voor Spanje werd. Eentje waarvan je dacht, gelukkig. Geen penalties. En dan was het gisteravond. Spanje is dus officieel wereldkampioen. Argentinië moet het doen met een tweede plaats. En we mogen onszelf ook feliciteren. Ik mag jou feliciteren met in elk geval nog een prachtig mooie WK-prijs voor Nederland, mensen. Nou oké, dat zeggen we misschien een klein beetje met een knipoog, maar... we hebben de Fairplay-prijs gewonnen. Nou, daar kunnen we blij mee zijn. We hebben nog niet eens een knock-out-wedstrijd weten te voltooien, maar we hebben wel de Fairplay-prijs. Komt erop neer dat wij het eerlijkst hebben gespeeld. Ja, nou, of we er trots op moeten zijn, dat is het tweede. Maar we komen nu wel in hetzelfde rijtje als Donald Trump te staan. Ja, goed, dat is ook een tweede dingetje, maar dat laten we even in het midden. Andere zaken, de ANWB waarschuwt tussen aanhalingstekens toch eventjes voor de paar aandachtspunten rondom de auto. Nu de zomervakantie ook in regio Midden is begonnen, trekken veel mensen richting Frankrijk, Duitsland, Italië. Nou ja, Spanje, dat is ook natuurlijk een populaire vakantiebestemming. Loop toch even een rondje om de auto, ook als je geen autotechneut bent. Dat zegt ANWB-woordvoerder Stefan Grout. Kijk eventjes naar de bandjes, zijn ze niet kapot, niet beschadigd, loop even je vloeistoffen aan. En als je niet weet hoe het moet, rijd de auto even naar de garage. Maar zonder schaamte en zeg gewoon van god, wil je het alsjeblieft even voor me controleren? Of wel iemand die het wel kan, hè? Dat kan toch wel eventjes van belang zijn als je met de auto op pad gaat. En laat dan ook direct even zien hoe het moet, hè? Vraag dan ook hoe het moet. Niet alleen van wil je het voor me doen, maar ook eventjes een klein beetje informatie winnen hoe je het volgende keer zelf kan doen. Want probeer jij maar eens even in je beste Italiaans daar zo rondom het Garnemeer te zeggen... yo, mijn ruitenwisse vloeistofos is op ons. Dat gaat niet in het Italiaans. Dus dat is de tip van de ANWB. Zo, dat voor deze maandag, 20 juli. We zijn lekker begonnen voor vandaag. We hebben zometeen een klassieker voor je klaarstaan van de Rambo's. Jij wil vrij zijn...
0: de Sowieso Ochtendshow.
1: Nou, even een stukje slager... een stukje slager van de koning der piraten. De man die zelfs op het grote podium van de Zwarte Cross iedereen meekrijgt. Voor dik 40.000 man stond hij daar, zo prachtige beelden. Jannes en de Zevende Hemel.

0: Ziekertje dit hoor van de Rambo's. En jij wil vrij zijn. Daarvoor Jannes naar de zevende hemel. We gaan naar onze Ad. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen. Laske.
0: Ach,
1: een goedemorgen Clubke.
0: Zit in Italië.
1: Het is weer maandag. Jawel. En dat wel onder deze mooie klanken. Ja. En dan hebben we nog een spreuk. En die luidt...
0: Wat is dit, Barnocelli of zo?
1: Ik ben dankbaar voor de stilte van de ochtend. Ja. Wanneer de wereld nog lekker slaapt. En ik uitgerust ben en alles mogelijk lijkt. Nou mensen, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne maandag. Dit is voor mij de laatste week. En dan gaan we er 3 weken voor ons eigen nemen.
0: Ja.
1: Dus kijk er al naar uit.
0: Lekker.
1: Ze zeggen allemaal nog een prettige maandag. En wel trusten.
0: En wel trusten, Ad. Ja. Lekkere vooruitzichten, goede vooruitzichten. Voor mij persoonlijk ook de laatste week. Of ja, week. Ik heb nog maar 3 dagen op dag.

0: iedereen.
1: En dan bericht kwam ook van Wilma vanuit Arnhem. Goedemorgen Lars, dacht dat je op vakantie ging. He, dat proeft toch een beetje teleurstelling. He, dus, gekkigheid natuurlijk, maar... Ja, ik ga inderdaad wel weer... Ik zwijg wel uit deze week. Vandaag, morgen, overmorgen, dan zitten we er nog, maar... Ja, donderdag dan heb ik het koffertje onder de arm, zeg maar. En dan ga ik ook eventjes ertussenuit. He, dat was wat goedkoper op donderdag vertrekken. Dat zul je zelf ook wel een keer hebben gehad, natuurlijk. Dus vanaf donderdag dan zit Alfred Judokus Kwak hier op deze stoel, op de kruk. Dan mag hij waarnemen op dit theater. En dat zal hij sowieso goed doen. Heeft hij vorig jaar ook gedaan, dus gezellig met Alfred. En dan ben ik even 3 weken onder de radar, zeg maar. Hè. Dan ben ik ook offline. Hè. Mag dat even duidelijk zijn. Gaan we naar ons Flora-flitsertje. Goedemorgen.
2: Hey,
1: Club
2: Kwakkelijke mensen. Lassie, goedemorgen. Niks te doen, wat in de vloer. Flora-flitser is ook weer van de partij op deze maandagmorgen. Maandagmorgen. Ja, Lassie. Nog even volhouden, jongen, en dan genieten van je welverdiende vakantie. Nou, nog laat dan nog maar even lekker in de zwarte pannenkoekjes voorbij komen. Voor een flitser is ook weer van de partij. Houdoe, bedankt, rietietiet. En tot morgen maar weer.
1: Kijk eens. Goedemorgen, inderdaad. Flora Flitser. En is er Martin, die is erbij. Goedemorgen allemaal. Mooi dagje geweest. Johan het Lissen, die meldt zich. Hier nog een paar uurtjes werken en dan lekker 4 weken vakantie. Kijk eens. Ik heb er zin in. Dat kan ik me voorstellen, Johan. Geniet ervan, man. Heerlijk. Art is van de partij. Goedemorgen. Vanuit Krimpen aan den IJssel. Op dit moment onderweg naar een mooie Limburg. Iedereen een prachtig mooie werkdag. Diana die meldt zich of wij ook nog even iets uit opa's kast kunnen draaien. Komt sowieso goed. En Yvonne is erbij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Ja, het is een heerlijk maandag. Ik ga straks lekker onderweg naar Geelze toe. En dan de omaatjes die gaan een paar dagen op pad.
1: De omaatjes.
3: En we gaan vandaag naar de roze. De eerste dag is de roze maandag. Dus ik zou zeggen, fijne dag allemaal. En ik zou zeggen, houdoe doei.
1: Houdoe doei. Ja, en dan met z'n allen op de scootmobiel zo door roze maandag scheuren. Ken je die beelden van Benidorm Bastards? Hè? Dat gaat Yvonne in meedoen vandaag.
4: De ochtend is sowieso leuker met als door je spieken.
1: Zit ze daar op dat ding?

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
1: De Koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
4: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
5: Oh, fuck, man.
4: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
6: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
7: Vals. Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
12: Appelscha, yeah!
11: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
12: Altijd aan, Radio NL.
11: Altijd aan. Müller Oosterbeek, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
13: Och, ik zie het alweer. We gaan weer richting de 30 graden, als ik de voorspellingen mag geloven.
12: Radio NL.
14: Weerbericht.
13: Vandaag komt het in elk geval nog niet zo ver. De ochtend beginnen we op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag zijn er dan daadwerkelijk wel perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog. Temperaturen zo'n 20 graden in het noorden tot plaatselijk 24 in het zuiden van het land. En die warmte die komt er weer aan het einde van deze week, de zaterdag. Dan zal het de warmste dag van deze week zijn. Kruipen we dus alweer richting de 30 graden. Maar zover is het nog niet, hoor. Ho even. Week verloopt wel droog, dat is de voorspelling. En we gaan nu naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen,
15: dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Feest in Spanje, want hun ploeg heeft het WK gewonnen. Tegen een machteloos Argentinië werd het na verlenging 1-0. Vannacht waren in Madrid en andere steden tienduizenden mensen buiten feest aan het vieren. Er worden steeds meer drugsmisdrijven gepleegd. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. En Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen, bekend van de kerncentrale. Er werd een flatgebouw geraakt, 2 verdiepingen zijn verwoest en er vielen zeker 2 doden.
13: Nou, oké, dan dankjewel. Hebben we op dit moment geen verkeersinformatie? Het is lekker rustig onderweg. Hebben Robert deze morgen wel gesproken. Dus ze zijn wel aan het werk daar bij de ANWB. Maar ja goed, toch veel vakantiedagen die opgenomen worden door veel Nederlanders. Met andere woorden, weinig verkeer, nul vertragingen.

0: Goedemorgen, Loske.
1: Radio NL.

0: Volgende is de Lange Frans. Lekker ding. Wow. Daarvoor Monique Smit en Niet naar huis. Het is toch een bijzonder fenomeen. En er zijn maar weinig... Ja, oké, mag ik het? Ja, volgens mij kan ik het wel zeggen. Er zijn maar weinig vrouwen die dat over zich heen roepen, zoals Monique Smit dat heeft. Kunt toch zeggen, met de mens in het algemeen, hoe ouder ze worden... Ja, er zit even een piekie in, ergens in de 20. Maar hoe ouder ze worden, hoe meer het toch een beetje gaat hangen. Dat is toch eerlijk gezegd. Alleen op een of andere manier... Ik zit nu echt te twijfelen of ik het verhaal moet afmaken, ja of nee. Maar ik ga het wel doen. Hoe ouder Monique Smit, hoe leuker ze eruit ziet.
1: Hey, goedemorgen Lars.
0: Echt waar.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk. Goed.
0: Zometeen onze tini van de receptie. Die heeft exact hetzelfde natuurlijk. Hè? Er zal weer een liedje voor ons gaan lallen. Aan jou de vraag, welke plaat is dat titel van het liedje? Daar gaan we dan naar op zoek. Of ik een tippie van Tini mag meegeven vandaag. Jazeker, ze heeft er weer eentje bedacht. Namelijk... Dat is een tip van Tini. Daar mag je het mee doen, zeg maar.
3: Hey Lars, goedemorgen vanuit het mooie Stadskanaal. Groningen Camping in Nijhof. Volgens mij is Ad met vakantie. Hebben we dan wel een spreuk van bedacht?
0: Mm-hmm.
3: Nou, ik heb wel een alternatieve spreuk van bedacht. Omdat Ad er wellicht niet is.
0: Nou ja, goed, die is nog even deze
3: als
0: week.
3: Als iets niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het
0: zoals
3: kan.
0: Zoals het kan, inderdaad. Ja.
3: Fijne dag, mensen.
0: Nou goed, ik heb ook al vernomen... Ja, Rob die stuurde dit audio-appie net voordat Ad op de radio kwam. Dus die had het nog niet kunnen weten toen natuurlijk. Maar we hebben ook al een stand-in Ad. Voor als Ad aan het genieten is van zijn vakantie komende weken. Die gaat na deze week, zwaait hij uit. Dus dan is het Rob en Alfred met de ochtendshow. Dus mooi. Dan even over de vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse. Of ja, eigenlijk kunnen we daar heel erg kort over zijn, want die vuurwerkshow is er niet geweest. De vuurwerkshow Waal in Vlammen, hè, zo heette die. Zo zou die gisteravond meer of meer het officieuze startschot van de Vierdaagse zijn. Het ging in elk geval voor de Vierdaagse feesten. Op borden op de Waalkade was gisteren te lezen dat de vuurwerkshow op het laatste moment toch is afgelast vanwege een technische storing op de boot waar het vuurwerk zich op bevindt. Wat die technische storing nou precies was, dat weten we niet. Maar ja, het is toch zonde, want mensen hebben daar enorm veel tijd en moeite in gestoken natuurlijk voor het maken van zo'n vuurwerkshow. En heel veel mensen hebben er naar uitgekeken, maar vanwege die storing ging het gisteren dus in elk geval niet door. Maar een aantal jaar geleden is het evenement toen verplaatst van de dinsdagavond naar de zondag. Misschien dat het dan nu weer naar de dinsdag zou kunnen gaan, weet je wel. Want ook wandelaars konden toen niet die vuurwerkshow meekrijgen. Die moeten natuurlijk vroeg op bed. Vierdaagse begint morgen. Vroeg op bed, want de volgende dag weer vroeg van bed. Die konden die vuurwerkshow nooit zien. Misschien wordt het dinsdag nog ingehaald. Maar er is verder weinig informatie over te vinden. Over die vuurwerkshow rondom de Vierdaagse. Dus misschien dat daar nog iets van gaat komen. Maar het is in elk geval iets wat heel Nederland in de gaten houdt komende dagen. Goed. Meer appjes dan die binnenkomen? Zeker, het is gezellig. Een bericht van Mirjam. Goedemorgen, ik ben jarig vandaag. Nou, dat is bij deze dan in elk geval eventjes gefeliciteerd, Mirjam. En of wij een liedje van Danny de Munk kunnen draaien. Alvast een mooie dag. En maak er ook een mooie dag van Mirjam met de verjaardag. Kasper uit Sneek, goedemorgen. Heb je ook iets om het weekend te vieren? Yes. Ik heb zo meteen nog wel een mooie van Robert Pater klaarstaan. Dat is sowieso wat. En natuurlijk onze Tini van de receptie. Hè? De nachtegaal van de vroege morgen. Hè? Die heeft een liedje voor ons voorbereid. Tini neemt de dwarsfluit mee op vakantie. Dat hebben we zo met elkaar afgestemd. Wanneer ik weg ben, dan is Tini ook weg. Dat is ja, ook meer geluk dan wijsheid trouwens. Daar niet van. Maar die komt dan na de vakantie met haar dwarsfluitliedje. Dat heeft ze beloofd. Ik heb bijna een pinky promise van haar gekregen. Dus ja, dan weet je hoe serieus het is. Maar dan gaat ze met een dwarsfluit onder de douche. La la. We zullen het eerst even met haar galal moeten doen. Aan jou de vraag, welk liedje is het ook alweer? Oren spitsen en een gokkie wagen, dat mag via de app van Radio NL. Daar gaan we, het douchegordijn gaat open en de kraan gaat stromen. Wat is het liedje? Moet je horen. Ja, precies. Er worden hier en daar wel een paar toontjes bij verzonnen, maar hij zit er toch daadwerkelijk wel in. Welk liedje zoeken wij? We zoeken de titel van de plaat. Dat is voldoende. Mag je doorsturen via de app van Radio NL. Even kijken hoe snel we eruit kunnen gaan komen. Tippy van Tini was... Zoals beloofd, Robert Pater. Blijf toch bij mij nu.
4: Toe.

0: Later is morgen de 3A's zojuist bij Radio Del, samen met Wesley Bronckhorst natuurlijk. We hebben onze Tini van de receptie al even horen. Lalla, aan jou de vraag, welk liedje is dat ook alweer? We zijn op zoek naar de titel van de plaat. Moet je eens horen, mensen. Ja, goed. En daarvoor aan de telefoon Tim, goedemorgen. Ja, Tim. Hey, we hebben verbinding. Ja, wel heel even stil, maar... Jij staat misschien wel beter bekend als Trucker Timmy, hè? Want zo heb je je aangemeld bij ons in de app.
1: Ja, dat klopt helemaal, ja. Lars.
0: Kijk eens, waar ga je naartoe deze morgen?
1: Ik ben nu onderweg naar Rudolf Armsveen. En dan moet ik daarna nog 3 adressen lossen. En ik eindig vandaag in Oosterhout.
0: Ja, jij gaat zeg maar elk gat van Nederland ga je even belangs.
1: Ja, nou, zo'n beetje wel, ja.
0: Ja, precies. 2 keer toeteren en je bent erbij heen natuurlijk. Ik ken het, precies. Hey Tim. Ja, dat bedoel ik. Het is natuurlijk vakantietijd voor velen. Hoe zit het met jou dan? Blijf jij deze zomer doorwerken? Heb je je vakantie al gehad? Komt die nog?
1: Ik ben net weer begonnen met werken. Ik heb half jaar in een ziektewet gezeten, overspannen.
0: Ach, meen je?
1: Ja, en deze werkgever die heeft zoiets van, ik wil je gewoon heel graag helpen. En wees, kom maar bij mij aan de slag.
0: Ja.
1: Dus ik heb in september heb ik 4 dagen vrij.
0: En dan kan ik.
1: Dan komen mijn ouders over vanuit Zweden.
0: Oh, die wonen niet in Nederland?
1: Nee, die wonen in Zweden inderdaad.
0: Ja, maar dan kan ik me voorstellen, Tim, want we kennen elkaar nu 2 minuten 22, zo lang hebben we deze telefoonverbinding. Maar ik kan me voorstellen dat jij het liefst wel gewoon aan de bak bent. Want je bent wel vrachtwagenchauffeur natuurlijk. Dus dat je dan nu denkt van, goh, doe mij maar even geen vakantie na een halfjaartje eruit gelegen te hebben.
1: Ja, nou inderdaad, de muziek staat er echt op me af. En ik voel me gewoon weer lekker vrij op de weg. Dus,
0: Lekker man, hé. Hey. Het is verdiend, Tim, dat je er weer in mag zitten, in de cabine.
1: Dankjewel.
0: Maar, even ter zake komen, want ze hebben onze Tini van de receptie natuurlijk horen lallen. De vraag is, welk liedje is dat ook alweer?
1: Ik kom eraan, Sly van Dries Roelvink.
0: Ja, natuurlijk. Het kan ook niet anders. Ja, ik kom. Ik kom eraan. Tippy van Tini was... die valt er ook wel te plaatsen, hè?
1: Ja, sowieso.
0: Ah, kijk eens. Hey Tim, doe ze er goed in Roelof Arendsveen. Hè?
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Prachtig mooie maandag en mooi dat je weer op de weg zit, man.
1: Yes, gaat goed, Lars. Later.
0: Hoi Tim.
1: Hoi.
2: Je foto naast mij op de stoel.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Radio NL. Radio NL.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
3: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Geopend van maandag tot en met zaterdag van 9:30 tot 20:00.
9: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week.

0: evenemententerrein in Roden.
1: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 7 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten, Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Oranje heeft ook nog een prijs overgehouden aan het WK, de Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten, allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele oranje speler een kaart. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In de middag kan alleen in het oosten lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP nieuws.
6: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
8: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
9: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
10: Gritter Chalets en staakcaravans.
7: Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
11: Soedal, de bouwverslimmer.
12: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
13: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
11: Soedal, de bouwverslimmers.
13: Iedere klus weer.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
15: Appetito.
14: Appetito.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl.

0: schijndel.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
9: En door
10: Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
11: Ja, goedemorgen, 9:07 op deze maandagmorgen. Robert Vriezen bij de ANWB deze dag. Robert, goedemorgen.
12: Hi Lars, goedemorgen. Nou, relatief rustig op de Nederlandse wegen hoor. Maar er wordt wel weer aan de grens gecontroleerd. En dat is te merken op de A12. Als je vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, kom je in de file vanaf Zevenaar. 3 kilometer en een kwartiertje oponthoud. De andere kant op rijdt het ook langzaam op de A12. Vanuit Arnhem naar Utrecht. Voor knooppunt Grijzoord staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door een autobrand op de aansluitende A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat bij Renkum dus die auto in brand. En er zijn 2 rijstroken dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.1. Op de A7 Heerenveen-Groningen. Daar wordt gecontroleerd bij Drachten bij 168.1. En op de A12 houden ze je snelheid in de gaten vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen bij 83.1.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Naast Van Dijk! Met zometeen het keuzemoment van deze maandagmorgen. En voor de kermis Marco Kanter zometeen.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Marco Kanters. Het leven is een kermis. Hij werd aangevraagd via de app van Radio NL door Angelique. Angelique wilde hem horen voor de Tilburgse kermis. En dan zijn we de moeilijkste niet natuurlijk. Ik bedoel...
1: Oh ja.
0: Wie maakt me los eigenlijk?
2: Attention,
0: precies. Goed. Zometeen de twee liedjes in het keuzemoment van vandaag. Voor deze maandag 20 juli hebben we twee liedjes uitgezocht die min of meer wel iets te maken hebben met vakantie. Maar het is een beetje een creatieve link. Hè? Je moet eventjes goed graven, wil je het linkje gaan vinden. Maar komt er zo meteen aan. Eerst het nieuws van deze maandag, de 20ste. Het gaat over de rechtbank in Den Bosch. Die behandelt namelijk de zaak van Corné H. In december gijzelde hij tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. Hij zat een straf uit voor het gijzelen van mensen in een café in Ede in maart 2024. En nou heeft hij het dus weer gedaan, maar dan met gevangenismedewerkers. Hij wordt nu behandeld in een TBS-kliniek en daar wordt vandaag over gesproken in Den Bosch. Goed, dan de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Die treedt aan vandaag. Andy Burnham. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer. Volgt hij op. Hij is daarmee de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Dus het gaat daar als een malle. En ze vliegen er doorheen. Een van zijn speerpunten is het verplaatsen van een deel van de macht van Londen naar de regio's. Daar zal hij zich hard voor gaan maken. Althans, dat zijn de beloftes op dit moment. Dat is altijd maar zien natuurlijk. Ja, en de nieuwe wereldranglijst van de FIFA voor mannenteams wordt gepubliceerd vandaag. Daarin worden de prestaties op afgelopen WK uiteraard meegenomen. Nederland zal niet meer zo hoog komen te staan als op de vorige ranglijst. Tenminste, dat is dan toch een klein beetje de verwachting. De vorige ranglijst stond Nederland namelijk op de 8e plaats. En nou ja, na zo'n teleurstellend WK als dit jaar... zal die 8e plaats alleen maar iets zijn waarvan we kunnen dromen natuurlijk. We hebben daarentegen afgelopen WK wel dus de Fair Play prijs gewonnen. Houdt dus in dat wij ons het meest sportief hebben gedragen op het WK van alle landen. Ja. Het is ook niet zo dat we heel veel wedstrijden hebben gespeeld om dat potje te breken natuurlijk. Hè. Dus laat het ook eventjes meegenomen zijn in de overweging. Maar hey, dat is toch even iets wat we erbij kunnen zetten mensen. Spanje heeft de wereldtitel binnen. Gisteravond in de finale werd het 1-0 tegenover Argentinië. Argentinië en Messi heeft het dus niet voor elkaar weten te boksen. En weet je nog vorige week toen we het hadden over de diarree-uitbraak in Amerika? Het zou komen door gesneden ijsbergsla-batch van een Amerikaans bedrijf dat bij Taco Bell bij de burgers kwam. Nou ja, goed, voedselautoriteit FDA zegt in de verklaring dat er sprake was van een vals positieve test. En dan weet je hoe het gaat in Amerika. Dan denkt een bedrijf, kaching, kaching, kassa, kassa, hier ga ik wat uitslepen, want ze hebben mij beticht. Ze zeggen dat ik diarree veroorzaak, maar dat is niet zo. Met andere woorden, centen. Goed, wij gaan naar het keuzemoment van vandaag. Hebben inderdaad wel iets te maken met de vakantie. Hebben te maken met heimwee. Ammi Joldersma, dus we net hoe je het wil zeggen. Heimwee zetten we op keuze A vandaag.
3: Nee.

keuze A voor heimwee en keuze B voor heimwee. Maar dan heimwee naar jou. Welke van de twee wil je het liefst horen? Een tekst of een audio-appje met daarin een A'tje of een B'tje is welkom via de app van Radio NL. Deze morgen starten we de dag op veel plaatsen wel wat bewolkt. Maar in de loop van de dag is er meer ruimte voor de zon. Temperatuur vandaag, mooi, ja, prima, lekker, aangenaam. Zo'n 20 graden in het noorden en 24 in het zuiden van het land. Morgen zonniger en een klein beetje warmer, namelijk maximaal 25 graden. Hey, dat ene graadje is toch lekker meegenomen dan?

Ferry de Lisse, Jack Baco in Monaco. Daarvoor Rob de Nijs, dag vader, dag moeder. En dag zuster Ursula. We hebben twee liedjes tegenover elkaar in het keuzemoment van vandaag. En toch allebei wel een klein beetje een link naar vakantie. Want het zijn dan toch vooral de kids die gauw heimwee hebben. We hebben daarom heimwee van Ami op keuze A deze morgen. En een beetje is van heimwee naar jou van een nieuw voor. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Welke van de twee heb je het liefste zometeen op de radio? Een tekst of een audio-appie met daarin de letter A of de letter B is welkom via onze app. Gaan we met een minuut ongeveer de stemmen tellen en kijken wat de uitslag gaat worden. Welke de meeste stemmen krijgt en welke er gedraaid mag worden. Keuze A voor Ami.

0: En keuze B is voor de nieuw voor. Klinkt wel een beetje hetzelfde, hè? Dus. Ik wil daarmee zeggen dat er geen fout antwoord mogelijk is. Jouw tekst of audiobericht met daarin de muzikale voorkeur. Wij gaan er gauw doorheen. Keuze A deze morgen voor Yvonne vanuit Grijpskerk. De A van Alles, zegt Mitchell vanuit Den Helder. Beetje dan voor René vanuit Monster. Pieter uit Slootdorp, goedemorgen. Keuze A voor mij. Haatje voor Mark vanuit Aster. Keuze B voor Jolanda uit Alnos. Annie uit Bovenkarsvel gaat voor keuze B. Keuze B voor Artje vanuit Huibergen. Ik stem op A, zegt Marloes uit Honseldijk. Een beetje voor Piet uit Rotterdam. Keuze B voor Petra vanuit Heerenveen. Henk, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Lassie. Doe maar een beetje vandaag.
0: Beetje. Yo, zegt ook Michel van het Raalten. Dan is het Sido uit Leeuwarden, die gaat voor keuze B vandaag. B voor Tim, Tim van het Lommel. Dan is het een appie van Jan van het Deursen, Deursen Denneborg. Goedemorgen. Voor mij keuze B vandaag voor de nieuw voor. Heimwee naar jou. B ook, zegt Michel van het Grijpskerk. Het is een appie van Hans het Eckenwiel. Goedemorgen. Voor mij keuze B vandaag is hem dan volgens mij ook geworden in het keuzemoment van deze dag. Ja, ze klinken wel allebei een beetje hetzelfde, hè? Dus misschien dat je wel gedacht hebt, als je de radio heel zacht op de achtergrond aan hebt staan, ja, heeft hij nou twee dezelfde liedjes tegenover elkaar gezet? Nou, dat is niet het geval. Het is in elk geval de Nieuw Voor gewonnen. Nieuw Voor heeft gewonnen, zo moeten we dat zeggen. Keuze B voor Heimwee naar jou.

0: schepen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
3: Radio NL.
4: Radio NL. Hier moet je zijn voor.
5: Altijd aan.
4: Radio NL.
6: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
4: Appelscha, yeah!
3: Alle info, radionl.fm.
5: Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: Müller Oosterbeek. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
6: Radio NL.
7: Weerbericht.
8: Vanochtend zijn er veel wolken en kan het nog wel een klein beetje fris aanvoelen zelfs. Vanmiddag veel perioden met zon en dan blijft het overal droog. Temperatuur loopt uit 1 van zo'n 20 graden in het noorden tot een graadje of 24 in het zuiden. Ook morgen droog en zonnig. Gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Spanje heeft het WK gewonnen en dat leverde in Madrid een enorm feest op. Niet alleen daar, in Lelystad ook, meldt Omroep Flevoland. Daar wonen veel Spanjaarden door een Spaans bedrijf. Het werd 1-0 tegen de machteloze Argentinië. De drugscriminaliteit is in 5 jaar met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel en de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen. In Flevoland was de toename het grootst. Zuid-Holland heeft de meeste drugszaken. Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met een pasgeboren baby hulp krijgen, komen er kraamhotels. Het AD schrijft dat zorgverzekeraars die deze zomer openen. Nu krijgen gezinnen soms helemaal geen hulp.
8: Oké, dankjewel. Dan deze morgen Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemorgen.
10: Hele goedemorgen, Lars. Nou, een relatief rustige ochtendspits, dat hadden we ook wel verwacht. Hè, want alle regio's hebben zo'n beetje zomervakantie nu. Dus dat geeft ook rust weer op de weg. Maar ja, er stond er een auto in brand op de A50 vanochtend vanuit Arnhem naar Os. Bij Renkum zijn altijd nog 2 rijstroken dicht, want de boel moet natuurlijk ook worden geborgen. Aansluitend door de file op de A50 en die afgesloten rijstroken file op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. En op de A50, die sluit weer aan in, vanuit het noorden op de A12. Vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Allemaal door die autobrand. De werkzaamheden op de A9 die veroorzaken ook wat vertraging. Want de A9 is dicht bij de Wijkertunnel in beide richtingen. Daardoor file op de A22 Beverwijk-Velzen 3 kilometer bij Beverwijk met een kwartiertje vertraging. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles en die staan op de volgende wegen. A12 Utrecht-Arnhem bij Maarsbergen bij 83.1. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet, controle bij 59.8. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij knooppunt Stellenplas, controle bij 161.7.
8: Dankjewel Robert. Ja, het is eigenlijk een wonder dat wij elkaar spreken vandaag, want veel mensen weten dat niet. Maar als jij niet bij de ANWB was gaan werken, dan was je natuurlijk stuntman geworden. Dat was je grote ambitie. Stuntman Vriesen. En dan had jij in die katapult gezeten afgelopen weekend van de Zwarte Cross.
10: Ja, want dat is mijn habitat ook, hè? Althans van vroeger, de Achterhoek.
8: Ja, daar kom je vandaan.
10: Daar
8: kom je weg, moeten we dan zeggen natuurlijk.
10: Ja, kom
8: je
10: weg. Ja.
8: Ja, maar goed, het is toch filelezen geworden, hè?
10: Ja, dat is wel veiliger. Niet alleen voor mij, maar ook voor de rest van de wereld.
8: Ja, nou ja, ik wou het zelf niet zeggen natuurlijk. Maar...
11: Radio NL. Dit is deze week. De

0: Deze week de Hollandse Nieuwe, Helemaal Hollands en Titanic bij Radio NL.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Voor de maandagmorgen met het dobbelspel voor je. Aan de linkerzijde hebben we een lijst met categorieën. En we gaan eens even kijken met welke categorie we vandaag aan de haal mogen gaan. Dobbelen wij, want onze dobbelsteen zometeen nummer 1. Dan gaan wij, nou ja, dat is een categorie gebaseerd op de Hollandse Nieuwe, op zoek naar liedjes die gaan over dingen die zinken. En een beetje toepasselijk voor de Titanic natuurlijk. Nummer 2 staat dan de categorie regels. 3 staat voor communiceren. Nummer 4 is de categorie liedjes. Die gaan over plaatsen waar je de fiets niet mee naartoe mag nemen. 5 nog een keer dobbelen. En nummer 6 staat deze morgen voor categorie liedjes waarvan de titel begint met de letter B. De B van Blaaskaak. Ja, dat is... Oeps. Het is geen liedje, maar... Dan kunnen we zo meteen over gaan dubbel. Op het moment dat in elk geval nummer 6 gedobbeld wordt, gaan we kijken wat het wordt. Nu, yep, zip, zap, zip, zip, zap, zip. Dat ga ik het meest missen tijdens mijn vakantie, de galm. Het is geworden, dames en heren. Nummer 4 vandaag betekent dat we op zoek zijn naar liedjes die gaan over plaatsen waar je de fiets niet mee naartoe mag nemen.
3: Luister,

naartoe mag nemen. Met andere woorden, waar mag je de fietsendrager in de garage laten liggen? Jouw liedje, jouw antwoord, jouw suggestie is welkom via de app van Radio NL. Even kijken hoe creatief we zijn op deze maandagmorgen.

0: zingen 24 uur per dag verliefd op jou. Daarvoor de George Baker Selection. Una Paloma Blanca, de Witte Duif. We zijn op zoek naar liedjes die gaan over plekken waar je de fiets niet mee naartoe mag nemen. Het is een mondvol en het is ook een lastige categorie. Het is zeker eventjes eentje voor de creatievelingen onder ons. Denk je het in je te hebben en een mooie suggestie te kunnen bedenken voor het dobbelspel van vandaag? Stuur hem dan zeker door, want jouw suggestie is meer dan welkom in de app van Radio NL. Dacht je bijvoorbeeld van deze van Henk Wijngaard?
1: Daar op die snelweg.
0: Ja.
1: Het ging weer te hard.
0: Het is Gerrit van Wuit Wolvenga.
1: Kwamen de pijpen.
0: Die kwam erop.
1: Doodlot getard.
0: Henk Wijngaard en daar op de snelweg. Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Deze is ingezonden door Michelle. Ja, en Michelle, ja, of dit zit echt in de kop, of ze heeft gewoon een paar woorden bedacht en die in Spotify ingetikt. Kijken van, goh, wat voor liedje komt eruit. Want deze is echt voor de categorie Ken je klassieker, zeg maar. Liedje begint ook totaal onlogisch. Is van Tony Bas en gaat over het saunabad.
2: Ik moest van jou.
0: Ja.
2: Naar het saunabad.
0: Ja, dit moet je kennen,

0: Als er zit met het saunabad. Meer liedjes in het dobbelspel van vandaag. De categorie plekken waar je de fiets mee niet mee naartoe mag nemen. Nou, tegenwoordig lijkt het bijna een hotel, maar Robert van Hemen met de gevangenis bijvoorbeeld.
1: Het lijkt wel een gevangenis,
0: dat waar.
1: Maar ik in gevangenis zit.
0: Ga even bellen. De gevangenis. Manon gaan we aan de telefoon proberen te krijgen. Dus even kijken of we dat apparaat van ons aan de praat kunnen krijgen. Hij doet het. Goed.
1: Is het alweer zondag?
0: Zeg even horen hoe het daar is dan.
2: Ja.
0: Ja, Manon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars.
0: Dobbelspel voor vandaag heeft wel een beetje lastige categorieën.
2: Ja, een beetje
0: raar
2: vind ik.
0: Raar? Hoezo dat nou weer dan?
2: Ja, gewoon.
0: Ja, ik heb hem zelf verzonnen. Ik was er nogal trots op, zeg maar. Ik dacht van, hé, dat is wel leuk, hè. Daar komen grappige liedjes uit. Maar jij vindt hem raar.
2: Ja, ik vind het gewoon een rare categorie.
0: Ja, top. Tijd voor vakantie, ik hoor het al. Hé, Manon, wat mag het dan wel zijn in deze rare categorie?
2: Van Goes tot Purmerend, van Jan Smit en Marco Schuitmaker.
0: Ja, maar je mag toch gewoon op de fiets van Goes naar Purmerend, dat maakt toch allemaal niet uit?
2: Ja, maar in de
0: feesttenten
2: niet, helaas.
0: Ja, is waar. Zeker. Manon, dankjewel.
2: Dankjewel, Lars.
0: En een mooie maandag. Doei, doei.
2: Fijne maandag. Doei, doei.
0: Ja. Een beetje raar. Goed. Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag. Liedjes die gaan over plekken waar de fiets niet mee naartoe mag. Vrienden.

0: Van Goes tot Purmerend in de categorie liedjes die gaan over plekken waar je de fiets niet mee naartoe mag nemen. Het gaat dan om de feesttent, mag je natuurlijk niet mee naar binnen. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Marianne Weber zagen we een paar keer voorbij komen met het reuzenrad. Reuzenrad, draai maar door. Reuzenrad, draai maar door. Zo gaat hij inderdaad. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via onze app. Dank daarvoor. Jolanda uit Andelst. Die gaat voor een liedje van Thomas Bergen met Mijn Luchtballon.
1: Mijn luchtballon. Ach. Vliegt naar de zon.
0: Ja.
1: Met daaraan een wens voor medemens.
0: Mooi, goed gevonden ook. En dan is het Erik van het Helmond. Die vraagt voor een dobbelspel van vandaag om een liedje van René Karst. Kruipend door de supermarkt. En dat laat mij dan denken aan het filmpje van een man met de watermeloen. Ik weet niet of je dat filmpje heel toevallig kent, maar ja, dat is echt fantastisch. Dan is er iemand die is aan het filmen in een supermarkt, in een winkeltje. En in één keer fietst er een man naar binnen. En nou ja, diegene die filmt is natuurlijk direct van zijn apropos. En waarom fietst hier een man naar binnen? En die man op die fiets die zegt... Hallo, ik wil graag weten hoeveel kost een watermeloen? En dan zegt die man die aan het filmen is... Meneer, u mag niet fietsen in de winkel. Oh, sorry. Ik wil graag weten hoeveel kost een watermeloen?
2: En we gaan kruipen door de supermarkt.
0: Tot zover in elk geval mijn spreekbeurt.
2: Omdat het duur is als je staat.
0: Dobbelspel van vandaag stond in de categorie liedjes die gaan over plekken waar je de fiets niet mee naartoe mag nemen. Met een beetje creativiteit komen er toch aardig wat platen aan bod. Deze is bijvoorbeeld aangevraagd door Sebastiaan. Die woont in Grijpskerk en gaat voor het bubbelbad van Fransie Bauer.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
3: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op overson.nl.
4: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
7: Veilig parkeren met voldoende parkeerplaatsen. Er is altijd wel een plekje.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en...

0: feesten en genieten. Toegang is gratis. De zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Rode wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 8 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten, Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Oranje heeft ook nog een prijs overgehouden aan het WK, de Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten, allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele oranje speler een kaart. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. En dat was het ANP Nieuws.
5: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
8: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
9: Glitter chalet en staakcaravans.
6: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
10: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
11: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
10: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
14: Dus ik mis je als je hier niet bent. En ik mis je als ik aan je.
13: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen.
15: Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl.

0: Flits en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp, Nijmegen.
1: En door
2: Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanetterecycling.com.
3: Goedemorgen, 8:05 bij de ANWB deze ochtend. Stuntman Robert Vriezen, goedemorgen.
4: Goedemorgen Lars. 40 kilometer file in het land. Je kan langzaam rijden op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. 7 kilometer file staat er momenteel voor knooppunt Grijzoord met een klein kwartiertje vertraging. Die file wordt veroorzaakt door een autobrand. Eerder vanochtend op de A50 vanuit Arnhem naar Os zijn ze nog aan het bergen op knooppunt Grijzoord. En daarvoor zijn er 2 rijstroken dicht. Verderop op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag een vrachtwagen met een lekke band bij Harmelen. De rechter rijstrook is daar dicht en de vertraging 10 minuten. En 10 minuten vertraging heb je ook als je kiest voor de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Rijdt daar langzaam tussen knooppunt Deel en afrit Leerdam. Flitsmeister meldt snelheidscontrole. En wel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat is bij knooppunt Burgerveen bij 19.3. Er wordt ook gecontroleerd op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen bij 6.9. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Arnhemuiden. Controle bij 161.7.
3: Oh, mooi. Ken je dat liedje? De klok van Arnhemuiden.
4: Jazeker.
3: Oh, fantastisch.
4: Als de klok.
3: Hoor eens mensen.
4: En zo verder.
3: Dankjewel Robert, tot zo weer.
4: Alsjeblieft weer.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Naast van Dijk. Iets over 8. Zometeen tijd voor een rondje appelscha. Ik leg het je uit, ook muziek van Snelle is onderweg.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Laatst is het al tijden 5 voor 12. Snel is juist bij Radio NL. Het is 12 over 8 hier in elk geval. Op de maandagochtend. Goedemorgen. Misschien een kalm maandag voor jou. Omdat er niet zo heel veel werk op de plank ligt. Heb je soms in de zomerperiode natuurlijk. Of misschien is het juist hartstikke druk omdat je de uren van een ander zit op te vullen. Mocht het zo zijn, we blijven uiteraard gewoon bij je. Hè. Daar is geen twijfel mogelijk. Zometeen nieuws over rondje Appelscha. Ik ga het je zo dadelijk uitleggen. Eerst even naar het nieuws van deze maandag, de 20ste van juli. Vandaag namelijk genoeg te doen. Het is vooruitblik op de Vierdaagse. Die gaat morgen van start. En het gaat deze dag dus over een bijzondere zaak. Want de rechtbank in Den Bosch heeft het vandaag namelijk over Corné H. In december vorig jaar gijzelde hij tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. Hij zat een straf uit voor het gijzelen van mensen. En dat deed hij toen destijds in een café in Ede, maart 2024. Nu wordt hij behandeld in een TBS-kliniek en er wordt vandaag over gesproken. Ja, dan de viering in Madrid voor Spanje. Spanje wereldkampioen in het WK voetbal geworden. Niet volgens het script van de FIFA volgens mij, maar dat is even iets dat laten we in het midden. Het was gisteren Spanje-Argentinië die gelukkig tot zijn einde kwam. Het was nog niet dat we een bijzonder mooie voetbalwedstrijd hebben gezien, maar er was daadwerkelijk wel één ploeg de echte winnaar. De terechte winnaar ook. Spanje was simpelweg beter. Heeft Argentinië eventjes een lesje voetbal geleerd. Dat dan weer wel. Mooiste van alles nog, Argentinië sloot de wedstrijd af met 0 doelpogingen. Dat is bijzonder, hè? 0 schoten op doel. En ze hebben al meer dan 120 minuten gevoetbald. Dus dan weet je wel wie de daadwerkelijk de terechte winnaar is. Uiteindelijk werd het 1-0, mocht je het gemist hebben. Goed, dan over Appelscha, want we hebben het er deze morgen al wel over. Maar wat is dat nou precies? Nou ja, goed, Appelscha, dat kennen we natuurlijk. Is ook een liedje van Maywood. Hey, hey, hey. Gaan we deze morgen nog wel even draaien, dat is bij deze beloofd. Maar we hebben deze week een mooie actie rondom het pretpark in Appelscha. Hoor jij een achtbaangeluidje, dan mag je de app van Radio NL erbij pakken. Maak je kans op 4 kaarten voor het attractiepark als jij Appelscha doorstuurt via onze app. Als we je terugbellen, dan zit er nog een klein dingetje aan, hè? Want om je gewoon zomaar 4 kaarten te geven, dat vinden we net wat te makkelijk natuurlijk. Het is namelijk wel de bedoeling, in het ochtendprogramma in elk geval, dat je ook daadwerkelijk opneemt met Appelscha. He, dus niet, hallo met Karin. Nee, Appelscha. Als dat het allereerste is wat je zegt, dan win je 4 kaarten voor het attractiepark daar.

Linda, Frank Boeijer-Groepsruis bij Radio NL. Jouw kans op 4 kaarten voor Appelschaal als jij het achtbaangeluid voorbij hoort komen. En dat is nu natuurlijk. Wil je kans maken? Heb je

Dat ene liedje over Appelscha. Ja, natuurlijk. Deze week geven wij je kaarten weg voor het attractiepark in Appelscha. Als je dit geluid hoort, dan mag je een appie sturen. Met daarin het woord Appelscha. En al... Ja. Als je daar... In de tijd van mijn jeugd, zeg maar, één keer Lars van Dijk had geroepen in het attractiepark daar in Appelscha, dan viel in elk geval de draaimolen in elkaar, zeg maar. Want wat ben ik daar vaak geweest, joh, vroeger, hé. Zo, hé. Daar ben ik opgegroeid bijna, zo kan je het een beetje zeggen. Dat heeft me een beetje gemaakt wat ik nou ben. He, dat is ook ongeveer het formaat van een reuzenrad. Maar, ja, zoveel geweest. En het mooiste aan het complete park was namelijk dat je dan ongelimiteerd frikandellen kon pakken. Ja, goed. Nou, het reuzenrad en de frikandellen en de draaimolen. Dat was zeg maar mijn ding daar. Fantastisch zeg. Goed, jij kan er ook nog steeds heen. We gaan de lijnen nog niet sluiten. De appbox nog niet sluiten daarvoor. Als je naar het attractiepark van Appelscha wil. Dan stuur je even een appie met daarin Appelscha. He, dat is voldoende. Dan weet je direct waar het ligt. Waar je naartoe mag rijden. Ja, en daarbij dus is het wel zaak en belangrijk. Ik denk ik vermeld het nog maar even. Om in elk geval hier tijdens het ochtendprogramma op te nemen met Appelscha. He, dus... Niet hooi met Piet-Jan, nee, opnemen met Appelscha. Alleen op die manier kunnen we jou dan 4 kaarten daarvoor geven. Dat gezegd hebben we, kunnen we in elk geval nog even een plaatje draaien van René Schuurmans. De man met een 300.000 witte overhemden in zijn kledingkast. Ja, of hij draagt elke keer dezelfde, maar dat lijkt me sterk.

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
2: Dit is Radio NL.
3: Radio NL.
2: Hier moet je zijn voor... Radio NL.
4: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
5: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
4: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: is lekker toch?
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in het verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
7: Appelscha, yeah!
6: Alle info, radionl.fm.
8: Dit is Radio NL.
6: Altijd aan. Müller Oosterbeek. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
9: Radio NL.
8: Weerbericht.
10: Beginnen de dag bewolkt, maar vanmiddag dan komt de zon erbij en is het best wel aangenaam. Temperaturen vandaag tussen de 20 en de 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag, dan een klein beetje meer zon dan vandaag. Dus dat dan zicht positiever, met dan ook ongeveer dezelfde temperaturen. Kan misschien een graadje warmer zijn, maar daar is het dan ook mee gezegd. We gaan naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De Tweede Kamer wil dat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnt, schrijft het AD. ON houdt zich niet aan de regels, zo presenteren ze keer op keer meningen als feiten. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd. Het was waarschijnlijk wraak voor de grote aanval op Kiev afgelopen weekend. De meeste drones zijn volgens Rusland uit de lucht geschoten. Er zouden een paar gewonden zijn. En de Spaanse voetballers die het WK hebben gewonnen worden vanmiddag gehuldigd in Madrid. Er worden 1 miljoen mensen verwacht. Gisteravond werd Argentinië naar verlenging verslagen met 1-0.
10: Ah joh, zeker zeg. 1 miljoen mensen op de been. Ja, voetbal is niet alleen in Argentinië, maar zeker in Spanje gewoon een religie, kan je bijna stellen. Huldiging van de mannen. Nou ja, goed, het is ook terecht. Hè. Ze waren gisteren de terechte winnaar. Robert, jij hebt ook een korte nacht achter de rug.
12: Ja, inderdaad. Ja. Ik heb wel even gekeken. Huldiging overgeslagen. Ja. Maar ik wilde toch weten wie er gewonnen had. En dit was volkomen terecht. Die Argentijnen bakten er niks van. Nee, die hadden de bus geparkeerd, zullen we maar zeggen. Zo heet dat toch in voetbaltermen.
10: Zeker. Maar ja, goed, als je na 120 minuten nog steeds 0 schoten op doel hebt weten te maken, dan weet je dat je gewoon de slechte partij bent. En wat kunnen ze slecht tegen hun verliezen, Argentinië? Het werd nog even.
12: Als je niet op doel schiet, kan je nooit winnen.
10: Nee, dat is nooit geschoten, is altijd mis.
12: Het
10: werd gewoon een vrije knokpartij, zeg maar, na het laatste fluitsignaal.
12: Ja, dat was echt slecht. Ik vond het terecht dat Kenneth Perez, die wond zich daar nog behoorlijk over op. Dat was inderdaad weer super onsportief gedrag gewoon.
10: Ja. Maar wij hebben de fair play prijs, hè, Oranje, voor het meest sportieve voetbal.
13: Dat hoorde ik ook vanochtend.
10: Zeker,
13: waar hebben we die aan te danken dan?
10: Nou ja, goed, omdat we dus het meest sportief hebben gevoetbald. Maar toen dacht ik bij mezelf, zoveel potjes hebben we ook niet gespeeld om het te verzieken namelijk. Dus nee, ik snap het wel. Daar is dan vandaag gekomen. Goed. Ja. Waar staan we vast, Robert?
12: Nou, dus, het wordt ook niet op veel plaatsen verziekt op de weg, zeg maar. Ja, de grenscontroles op de A12 die staan er weer vanuit Arnhem naar Duitsland. 10 minuten vertraging bij de grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Een vrachtwagenchauffeur heeft zijn vrachtwagen geparkeerd op de rechte rijstrook, want die heeft een lekker band. Bij Harmelen is dat het geval. Vanaf Houten-Oost 9 kilometer file en een kwartier vertraging. En nog een vrachtwagen met een lekker band. Die staat op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Gelukkig ook op de rechte rijstrook. rijstrook bij Almere Haven. Die rijstrook is dicht en daardoor 10 kilometer file. Vanaf Hilversum duurde momenteel 3 kwartier langer over. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Amersfoort West bij 40.0. Op de A7 Heerenveen Groningen. Daar wordt gecontroleerd bij Drachten bij 168.1. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij Harderwijk controle bij 61.8.
10: Dankjewel Robert, tot morgen.
12: Alsjeblieft weer. Tot morgen.

losgaan, maar niet voor lang, want zometeen gaan we iemand bellen. Belangrijk dat er dan wordt opgenomen met Appelscha. Dus niet met je naam, maar ook niet een imitatie van een achtbaan. Appelscha, dat is goed voor vier kaarten. Stap je naar links.

0: dat leven in. Daarvoor een mambootje van Jungootje. Het is 9:15 en het is tijd voor de 4 kaarten voor het attractiepark van Appelscha. Deze week maak je kans op 4 kaarten. Op het moment dat je het geluid van de achtbaan hoort, mag je namelijk Appelscha insturen via onze app. En als je dat doet, dan maak je dus direct kans op 4 van die kaarten. Attractiepark, ja, ik ben in mijn jeugd echt enorm vaak geweest. Mede omdat je daar ongelimiteerd langs de frikandellenbar kon lopen, zeg maar. Dat was ook mijn motivatie om daar naartoe te gaan. Ja, in de draaimolen dus. Even kijken of er opgenomen wordt met Appelscha. Dat is namelijk het enige essentiële in het ochtendprogramma. Anders moeten we naar de volgende. En nou ja, goed, daar moeten we streng in zijn natuurlijk. Laat wel duidelijk zijn. Geen mitsen en maren in het spel. Zeker niet. Nee is nee. Hè? Als er in elk geval opgenomen wordt. Is ook wel belangrijk trouwens. Anders dan wordt het lastig.
1: Appelscha.
0: Appelscha, ja! Dat zeg je ook vol overtuiging. Met wie hebben we het genoegen?
1: Stefan.
0: Stefan! Hey, Stefan, kijk eens. Appelscha. Goedemorgen, hoe maakt deze maandag het?
1: Ja, prima.
0: Prima. Hey Stefan, we geven jou... Ja, ik wil net zeggen, we geven jou 4 kaarten. Ik hoop dat we daarmee de maandag van een prima naar een fantastische opschakelen. Jij gaat er naartoe, man. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Kijk eens, 4 kaarten. De kids gaan mee, denk ik.
1: Ja, sowieso.
0: Ja, kijk eens. Gezellig, man. En niet te veel bij de frikandellenbar, hè? Dat is een tipje van mij. Nee. Oh. Ja, of doe dat nadat je in elk geval in de achtbaan bent geweest, hè?
1: Dan gaan we dat doen.
0: Dan kunnen alle remmen los. Veel plezier daar, Steven.

letten. Alleen maar Prada, Gucci en Cartier. Daarvoor het nieuwste urenwerk van Senna en Sven Verstegen. Het liedje heet Vuurwerk. Liedjes stond er namelijk zo op, die van Senna en Sven. Dus het werd inderdaad gewoon uurwerk. En daarmee is de rest geschiedenis. Goeie plaat. Bijna 9 uur, daarmee komt het ochtendprogramma van vandaag in elk geval tot haar einde. Morgenochtend 6 uur, dan melden we ons weer, zijn we weer present. Althans, dat is de bedoeling. Zometeen Rory met werk en uitvoering. En nu eerst nog Guus Meeuwis.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
3: Heb je trek?

0: tweedehuis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein. Overson, groot en klein wonen. Check de voorraad op overson.nl.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Geopend van maandag tot en met zaterdag van 9:30 to 20:00.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
6: Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
7: Evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 9 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgen, schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Vlaanderen gaat verbieden om dolfijnen in gevangenschap te houden. En het dolfinarium in Brugge moet verdwijnen. Het krijgt nog 10 jaar. In die tijd moeten de dolfijnen ergens anders onderbrengen en mogen er geen nieuwe bij komen. Bij ons moet het dolfinarium in Harderwijk wel aan steeds strengere regels voldoen, maar er is geen sluitingsdatum. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd, waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev dit weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige troffen wel doel en er zouden een paar gewonden zijn. De voetballers van Spanje zitten in het vliegtuig terug naar huis. Gisteravond wonnen ze de WK-finale met 1-0 van Argentinië, dat er niet aan te pas kwam. Vanmiddag worden ze gehuldigd in het centrum van Madrid. Na de wedstrijd was er ook al feest. Een jongen van 13 kwam daarbij om toen een fontein instortte. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
14: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd

0: AU of mastertools.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je

0: Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
8: En door
9: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
10: Een hele goede morgen. Je bent bij Radio Barel. 9:05. Maandagochtend. Wel een vrolijke maandag. Tenminste, ik hoop dat het ook op de weg zo is. Robert Vriezen, goedemorgen.
11: Ja, dat kan ik wel zeggen, Rory. Het is immers vakantie in het hele land. Alle regio's hebben nu vrij. En dat is echt wel goed te merken, hoor. In totaal 32 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging de andere kant op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Want er staat een kapotte vrachtauto, die heeft een lekke band, bij Harmelen. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Houten-Oost kom je daar in 10 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Want bij knooppunt Vaanplein ligt er rommel op de weg. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vertraging 10 minuten. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7 Zaanstad-Den Hoever bij Hoorn bij 32.7. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij de Dintelhavenbrug controle bij 29.1. En op de A30 Barneveld-Ede controle bij Lunteren bij 11.9.
10: Oké, Robert, dankjewel. Tot straks.
11: Tot straks.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Ja, vrolijke maandag, veel mensen vakantie. Jij misschien niet? Nou, dan zijn we gewoon bij je met Simon Keizer zo. En nu Stef Ekel.
12: Dit is de muziek van Radio

Raymond Keizer op Radio RL. En zullen we nog één keer? Nou, laten we er vooral nog een weekje van maken dan. Want Dirkie is nog een weekje met vakantie. Daarom mogen wij elkaar nog een keer gezelschap houden deze week. Rory hier, goedemorgen. Ja, en hoe gaat het met je? Ben je er een beetje fris vanochtend? Ik hoop het wel. Ja, hier op kantoor is een beetje het gesprek van de dag. De wedstrijd gisteren natuurlijk. De WK-finale Spanje gelukkig gewonnen. Tenminste, ik denk dat heel veel mensen in Nederland datzelfde gevoel hebben. Ja, is een mooie wedstrijd gespeeld voor Spanje ook dan natuurlijk. Ja, ik had wel een beetje, ik had dat wel zo van, ja, eigenlijk had ik natuurlijk gehoopt dat het Nederland zou worden. Maar ja, hè, als het dan toch niet kan, dan is het natuurlijk gewoon goed dat het Spanje is geworden. Ja, en verder het gesprek van de dag hier vanochtend. Dat iedereen die gisteravond de wedstrijd heeft gekeken en vanochtend al vroeg moest beginnen, ja, toch een beetje met kleine oogjes aan de dag is begonnen. Dus als ik vandaag rare knoppen indruk of rare dingen zeg op de radio, dan gaat dat mis. Maar hoe toepasselijk om werk en uitvoering deze even te beginnen dan. The Lady of Spain. Dit zijn de classics.

Simons en In de Boeken bij Radio Barel. Als je even wil smullen, letterlijk en figuurlijk, moet je nog snel even de Instagram stories, het verhaal van Amar, checken. Dat begint namelijk met dat hij op de markt is in Turkije. Hij is daar nu op vakantie. Schalenvol lekker fruit, maar daarna is het eigenlijk ook smullen, want hij gaat dat fruit dan brengen bij zijn oma. Dus dan zie je ook heel lief zijn oma en het bejaardentehuis waar zij is. Hij heeft nog vastgezeten in de lift. Ja, ik zal allemaal niet te veel verklappen, maar het is in ieder geval een heel mooi verhaal wat hij daar heeft meegemaakt. Dus check dat vooral. Ja, mooie vakantie heeft hij daar weer, denk ik. Maar ja, je weet wat het nadeel is, hè, van als je dan daar naartoe gaat en gewoon lekker veel gaat eten, dan moet je daarna weer een keer naar de sportschool. Tenminste, dat heb ik dan. En dan nog steeds niet gaan. Weet je wel, zo'n abonnement hebben en dan dat toch niet gebruiken. Kon ik dat maar zeggen van thuis bezorgd. Amar, hij is hier op

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen blabla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.

0: Radio NL.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
9: Appelscha, yay! Yeah!
0: Alle info radionl.fm. Dit is Radio NL.
9: Altijd aan.
0: Altijd aan.

Ja, weer een leuk liedje van deze man. Het was Bob Offenberg. Zijn nieuwste heet Nergens Anders. En die hoor je uiteraard bij Radio WNL met de zangeres zonder naam daarvoor nog. En Mexico. Ja, het land dat een beetje in hetzelfde lot had als Nederland in het WK. Hè, deed de groepsfase best aardig en toen daarna meteen uitgeschakeld. Dus dat was een beetje zonde. Maar goed, daar zullen we het verder allemaal niet meer over hebben. Hey, dit is Radio WNL en deze week komt hier mijn droom, een van mijn dromen, toch een beetje uit. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk al een beetje zo, omdat ik hier op de radio mag zijn. Maar er is nog iets wat ik heel graag wilde doen ooit in mijn leven. En deze week mag ik dat doen. En het mooiste is, jij hebt er ook nog wat aan. Dus het is niet alleen maar, hoe noem je dat netjes? Dat je een beetje ego-trip, zeg maar. Dat is het niet. Nee, jij hebt er ook daadwerkelijk nog wat aan. Hoe het zit, ik vertel het je zo. Eerst Sineke.

Jeffrey Hazen en Loco. Ja, het is alweer bijna 4 weken geleden, hè, dat hij hem live deed bij de Radio Rail Zomertour in Assen. En dat was ook voor hem een mooi begin. Want de week daarna was hij meteen Hollandse nieuwe hier bij Radio Rail. En ja, dit is gewoon zo'n liedje. Dit moet je de rest van de zomer lekker blijven draaien, toch? Gezellig, Jeffrey Hazen op de radio. Ach, wat is het een mooie week deze week. Ja, ik heb deze week een week dat mijn droom een beetje gaat uitkomen. Ik was vroeger helemaal gek van alles met knopjes. Als ik dan met de lift ging, dan wilde ik op knopjes drukken. Ik heb nog een tijdje brugwachter willen worden, omdat ik dan op vakantie was geweest met mijn ouders naar Friesland. En dan gingen we daar varen. En dan gingen die bruggen, machtige installaties, die gingen dan open en dicht allemaal. Zo heb ik vrachtwagenchauffeur willen worden. Nou ja, misschien niet heel gek dat ik nu bij de radio werk, want ook met knopjes en dat soort dingen. En wij gingen dan eens in de, paar maanden, een paar keer per jaar, naar een pretpark. En dan vond ik het natuurlijk ook machtig, hè, dat je dan op de knoppen mocht drukken van die attracties. Tenminste, ik niet. Maar ik vond toch, de mensen die dat mochten doen, dat waren een soort helden in mijn ogen. Nou, er zijn ook mensen die hebben dat echt nagejaagd, hè, die droom. Die hebben dan hun hele leven gedroomd van attractiebestuurder worden bij de Efteling of bij Walibi of waar dan ook. En die zijn dat ook daadwerkelijk geworden. Ik kan me helemaal voorstellen dat dat leuk is dan. Maar deze week mag ik een beetje onze eigen Radio Rail achtbaan besturen. Dat mogen wij allemaal. En het leuke is, daar heb jij ook wat aan. Eigenlijk zijn er 2 dromen van mij die dan uitkomen deze week. Want ik wilde ook ooit bij de radio. En nu mag ik dus op de radio een achtbaan besturen. Als jij die hoort, als jij die voorbij hoort razen in de uitzending, dan moet je vooral even appels gaan sturen in de app van Radio Rail. Want dan maak je namelijk kans op 4 kaarten voor het attractiepark Duinenzaten in Appelscha. Dat is een heel leuk ding, ook recent helemaal verbouwd en zo. En daar zou je dan nog mooi deze zomer naartoe kunnen met het hele gezin of met een paar vrienden, wat je dan ook maar wil. Dus hou de radio in de gaten. Mooie pretparkactie deze week op Radio Rail. En toch mooi om er even heen te gaan deze zomer in je vakantie. Steeds meer mensen hebben vakantie natuurlijk ook. De bouwvakken overal aan het beginnen. Schoolvakanties zijn sinds deze week overal bezig. Het land loopt leeg, mensen op vakantie. En de mensen die in Nederland zijn, die zoeken nog leuke dingen. En daarvoor zou dat Duinenzaten dan mooi zijn. Hou de radio in de gaten. Het is een mooie zomer. Hier is André Hazes. Oh,

De Bevers. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Ja, dat klopt ook wel. Want we zijn bijna bij de 10:30. Nou duurt dat nog wel een half uurtje. Maar goed, het is toch tijd om ons daar een beetje op voor te bereiden natuurlijk. Het principe is vrij simpel. Je kent het als je vaker luistert naar dit radioprogramma. Om 10:30 gaan we 3 verzoekjes draaien. 3 verschillende verzoekjes. Het liefst ook van verschillende mensen. Dus de vraag is een beetje. Waar heb jij zin in vanochtend om deze maandag eens even lekker op gang te trappen als je druk aan het werk bent? Of misschien is het net een van je eerste vakantiedagen. En wil je wel even een lekker liedje horen waar je al de hele dag zin in hebt. Wat wil je horen? Dat is de vraag. Laat maar weten in de app van Radio Wadeel. Hoor je misschien zometeen jouw liedje terug in de 10:30. En dit is ook leuk. Mike Versteeg heeft een nieuwe. Hartslag van je heupen.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
4: Overson, groot en klein wonen.
3: Check de voorraad op overson.nl.
5: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma.

0: Ga nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gleuzenmine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw heen.
4: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
5: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Iedere klus weer.
7: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
8: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
9: Veilig parkeren met voldoende parkeerplaatsen. Er is altijd wel een plekje.
10: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
18: Radio NL.
17: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
17: Evenemententerrein in Roden.
19: De zon.
17: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 10 uur.
20: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfunding-platforms. Ze zeggen dat er veel geld wordt ingezameld voor behandelingen waarvan niet is bewezen dat die werken, of zelfs voor behandelingen die niet bestaan. Ze willen dat de overheid ingrijpt, meldt Nieuwsuur. Een grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand, met onder meer een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. Hij heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou ontslagen zijn. In Spanje is tijdens het vieren van de overwinning op het WK een jongen van 13 omgekomen. Hij was met anderen op een fontein geklommen toen die instortte. Er raakten ook mensen gewond. Vanmiddag is de Spaanse ploeg terug uit Amerika en zullen de voetballers worden gehuldigd in Madrid. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
7: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmenden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
8: Een hele goede morgen. Het is Radio Warel, 6 minuten over 10. En we gaan eens even kijken hoe het op de weg is. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Goedemorgen.
9: Roy, goedemorgen. Nou, het gaat best goed hoor op de Nederlandse wegen. Heel Nederland heeft ook vakantie natuurlijk. De schoolvakanties zijn overal aan de gang in alle regio's van ons land. Wat vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens 3 kilometer file vanaf Zevenaar duurt er een klein kwartiertje langer over. Bergingswerkzaamheden, er wordt een vrachtwagen geborgen op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Dus bij Harmelen 6 kilometer file en 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. En 10 minuten vertraging heb je ook als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. Want bij Ravenstein kom je in de file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam. Dat is bij 40.0, dat is bij Amersfoort Noord. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Drachten, controle bij 168.1. En op de A15 Europoort Rotterdam. Daar wordt je snelheid in de gaten gehouden bij de Dintelhavenbrug. Dat is bij hectometerpaal 28.6.
8: Dankjewel Robert.
9: Alsjeblieft, tot later.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: En dit wordt even een lekker rondje meezingen. Zometeen Robert van Hemert, Zandloopster en nu Tino Martin.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: vandaag.
1: Ja, mooie ontwikkeling voor deze man in de Radio Warel Top 30 afgelopen weekend, vertelde Lars ons. Niet nummer 1, ook niet nummer 2, want daar staan dan met een mooi en toch een beetje overbodig woord respectievelijk. Er staan eerst Rutger van Barneveld natuurlijk met zijn zwoele zomernachten en dan Cheerio nog steeds van Justin de Wild, nog steeds een hele grote. Maar deze zandloopster wel gestegen van 10 naar 3. En dat is toch ook een mooie prestatie natuurlijk. In de top 3 van de Radio RL top 30 zandloopster Robert van Hemert. En daarvoor hoor je toevallig de nummer 4, Jong en Dom van Tino Martin. Die staat daar steady. Dus het is een mooie lijst. Alle hits hoor je bij Radio RL. Hier is Jeroen van der Boom. Zij

Chris Bauer. Ja, dan was het ook nog spannend, hè, dit weekend in La La Londen en in Parijs. Natuurlijk de troostfinale die daar werd gespeeld. Nou, niet die werd gewoon gespeeld in Amerika, maar in beide steden en beide landen was het natuurlijk spannend. In Engeland en in Frankrijk, wie zou er winnen? Ik heb daar nog een klein blundertje mee begaan met die wedstrijd. Ik had op zaterdagavond bedacht, ik was even terug naar Brabant. Mijn moeder was jarig dit weekend. En ik had bedacht, ik ga dan eventjes in de stad naar de Ierse pub. Gezellig om dan daar even de wedstrijd te kijken. Die hebben altijd die hebben alle sportwedstrijden, hebben ze daar en vaak op een groot scherm. En dan ja, gezellig sfeertje altijd, zeker als het een beetje druk is. Dus ik liep daar binnen om 9 uur. Volledig in de veronderstelling dat de wedstrijd rond die tijd zou beginnen. En ik zag in de verte inderdaad een groot scherm hangen. En dat was een groot veld, zo'n groen veld, weet je wel. En daarop speelde een blauw team en een wit team. Ik denk, ja, dat moeten ze zijn. Ik zit goed. Dus ik loop naar de bar, ik bestel daar een drankje. Loop naar dat scherm. Is het rugby? Ja. Volledig vergist in de tijd. Niet doorgehad dat het pas om 11 uur zou beginnen. Maar ja, toen zat ik daar met mijn drankje. Heb ik dus vervolgens die wedstrijd maar zitten uitkijken. Ik snap niks van rugby, maar het was wel een leuke ervaring. Ach ja, zo gaan die dingen. Zeg, dit is Radio WNL. Het is bijna 10:30. Dat betekent dat we zometeen weer 3 verzoekjes gaan draaien. Er zijn nog een paar plekken vrij. Dus als je nog een leuk verzoekje hebt, een liedje dat je zometeen zou willen horen, dan ben je van harte welkom om dat doorgeven in de app. Marcia nu, rechtop in de wind.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
4: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
11: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
14: Appelscha, yeah!
13: Alle info, radionl.fm.
15: Dit is Radio NL.
16: Altijd aan. De 3 na half 11.
17: Ja, hartelijk dank voor het doorgeven. Weer 3 verzoekjes hebben wij eruit gepikt om eens even lekker te gaan draaien voor jou. Zometeen voor Glenn Wuits uit Arendonk. Dat is net over de grens in België. Graag voor de 3 na half 11 Rudy de Wit met Sweet Sweet Love. Nou, gaan we doen zometeen, Glenn. Blijf luisteren, zou ik zeggen. En eerst een berichtje van Tim uit Middelbeers. Die zegt voor de 3 na half 11 graag Saskia en Serge met Pieltje in de Zon voor mijn maat Bas alias Erpel. Om het begin van onze vakantie te vieren. Nou, daar gaan we.
15: De 3 na half 11. Nummer 1.

0: Radio Varel. Je hoorde Sweet Love.
1: De 3 na half 11.
0: Ja, daar was die onderdeel van. En er is er nog eentje te gaan. Leuk verzoekje komt binnen van Arnold uit Epe. Die zegt, nou, graag voor de 3 na half 11... voor alle zwarte crossers die hem niet hebben gehoord zaterdag. Baila, baila de gasolina van Even Serieus. Nou,
1: nummer 3
0: is inderdaad wel leuk. En ze deden het hem wel natuurlijk, hè. Dus heel veel mensen hebben hem wel gehoord. Maar de kans is natuurlijk wel aanwezig dat je op de zwarte cross was en hem alsnog niet gehoord hebt. Dat kan natuurlijk wel. Nou, hier is hij op Radio Varel.

dag en uiteindelijk kwam alles goed. Daar op de Zwarte Cross, het is net een sprookje. Ze leefden nog lang en gelukkig. Even serieus, deden gewoon de Baila de Gasolina. En die hoorde je net nog even in de herkansing op Radio Warel voor Arnold uit Epe. Danny de Munk is hier, bloemetje.

Leuk liedje van Helemaal Hollands. De Titanic is deze week Hollandse nieuwe bij Radio NL. Ja, levert je deze week geen prijs op. Hè? Vorige week was dat wel zo. Toen hadden we de Franse. En als je dan de Hollandse nieuwe hoorde, dan won je een plek naar die barbecue. Hè? Dat was ook een mooie prijs. Nee, deze week moet je op iets anders letten. Namelijk het achtbaangeluid. Hoor je de achtbaan voorbij razen, de Radio NL rollercoaster, dan is dat je teken om appels gaat te sturen in de Radio NL app. En dan win je 4 kaarten voor attractiepark Duinenzaten. Nou, hij is nog niet voorbij gekomen, maar dat gaat ook niet heel lang meer gebeuren. Of niet heel lang meer duren, kan ik je verklappen. Komt eraan zo. Eerst Jorieke Sterke.

0: Begin je op zoek naar pallets?
1: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
2: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bent u liefhebber van tractorpooling en houdt u van gezelligheid? Dan bent u vrijdag 24 juli van harte welkom. Want dan organiseert Stichting Tractorpooling Lunteren de wedstrijd aan de Goorsteeg in Lunteren. De aanvang is 5 uur met 13 klassen standaard en sport. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door HBE Bouw en HBD Montage. Voorkom wachten aan de kassa en koop je tickets online via tractorpoolinglunteren.nl.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
6: Oh, fuck, man.
5: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
7: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
8: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
9: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
14: De zon.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 11 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars roepen de overheid op om in te grijpen op crowdfundingplatforms. Nieuwsuur heeft uitgezocht dat er geld wordt ingezameld voor behandelingen die niet bestaan of waarvan niet bewezen is dat ze werken. Donateurs moeten snappen wanneer het gaat om bijvoorbeeld experimentele zorg, zegt VGZ. In het Brabantse Udenhout is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Stukken metaal vlogen door de lucht, schrijft Omroep Brabant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. De show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om Justin Bieber te zien, Madonna, Shakira en anderen. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust. Die duurde daardoor bijna een half uur. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP Nieuws.
6: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen.

0: Vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
1: En door
2: Gevenis krijgen bij Geven Vanet Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanet Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanetrecycling.com.
3: Een hele goede morgen, dit is Radio Warel, 4 minuten over 11 en we gaan even naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen, goedemorgen.
4: Rory, goedemorgen. Het is drukker dan tijdens de ochtendspits. Een kleine 100 kilometer file. Ja, het staat er in ons land. Ja, her en der worden mensen wakker, hebben vakantie, gaan op pad. Dus wat recreatiefiles die komen daar dan bij. En die vormen dan een totaal van 100 kilometer. Echte vertraging heb je op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt Zaandam. Dik 20 minuten oponthoud daar. Die vertraging heb je ook door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Rijdt het langzaam vanaf Zevenaar. Ook via de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tot aan Duiven, 8 kilometer, met zo'n 20 minuten oponthoud. Nog 20 minuten vertraging op de A50. Als je vanuit Arnhem naar Os rijdt, kom je in 5 kilometer file tussen knooppunt Grijshoord en afrit Renkum. Dat is nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En vrij zal straks ook de camping van de Zwarte Cross zijn. Mensen vertrekken daar nu, en dat is te merken op de N18 vanuit Enschede naar Varsseveld. Bij Lichtenvoorde komen ze daar in 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging.
3: Dat is wel een gezellige file daar, denk ik.
4: Dat denk ik ook wel, ja. Er zullen wat caravans en dergelijke tussen zitten en dat soort dingen. En mensen die natuurlijk een fantastisch weekend hebben gehad, dus die hebben sowieso goede zin.
3: Ja, die gaan vrolijk naar huis.
4: Ja, maar dan moeten ze wel, als ze verderop zijn, misschien nog opletten voor snelheidscontroles. Die staan onder andere op de A16 Rotterdam-Breda. Dat is een heel stuk uit de buurt, maar bij knooppunt Zonzeel wordt wel gecontroleerd bij 59.1. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk, controle bij 61.8. En ook controle op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Apeldoorn-Noord. Dat is bij hectometerpaal 213.2.
3: Dankjewel Robert, fijne dag.
4: Alsjeblieft, fijne dag.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Je zou maar in die file staan. Hou Radio RL gezellig aan. Dan krijg je Senna en Sven Versteeg zometeen. En nu Wesley Bronkhorst.
0: Dit is de muziek van

ze nog even gaan eten in Helmond. De stad waar zij vandaan komt natuurlijk, deze Senna. Ik dacht, misschien zie ik haar nog wel lopen in het wild. Maar dat is helaas niet gebeurd. Je hoort haar op Radio Warel samen met Sven Versteeg. Hun nieuwe liedje heet Vuurwerk. Yes, yes, yes. Dat is een leuk liedje. Zeg, het wachten is natuurlijk op de achtbaan. Als we die laten rijden, dan stuur jij Appelscha. Win je misschien wel 4 kaarten voor attractiepark Duinenzaten. Wacht, ik zal even op de knop drukken hier. Ja. Wat een afdaling. Ja, geweldig. Dit is je sein. Appelscha sturen in de Radio Warel-app. Levert je misschien wel 4 kaarten op voor verkeers- en attractiepark Duinenzaten.

0: lekker een beetje reggae op de radio. De 3J's en Los Vast. De Radio NL Rollercoaster. Als je die hoort, als je de achtbaan hoort rijden, dan maak je kans op 4 kaarten voor attractiepark Verkeers en attractiepark Duinenzaten. Er zitten hapjes en drankjes bij, gratis parkeren, dus het is het hele pakket. Kun je gezellig met de familie naartoe of met wie je dan ook maar wil. Nou, eens even kijken.
1: Appelschaal.
0: Ja, en jij neemt er nog mee op ook. Heel goed.
1: Zeker.
0: Ja, mooi. Jij denkt, ik hoop dat ik naar Appels ga in dit geval, hè?
1: Ja.
0: Ik even kijken. Ik heb het genoegen met Pim. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Pim, waar vandaan?
1: Goedemorgen. Ik kom uit Winsen bij Nijmegen.
0: Winsen bij Nijmegen. Oké. Okay. Ja, wat was je nu aan het doen?
1: Ik ben nou vleermuisschermen zetten.
0: Vleermuisschermen aan het zetten. Oké, okay, vertel me alles. Ja. Waar doe je dat en waarom?
1: Nou, dat is bij het project van de 15, de doortrekking en... Ja, dat de vleermuizen de weg nog weten.
0: Oh ja, ja, dat is wel prettig zoiets, natuurlijk. Ja. Zou onhandig zijn. Er is niet echt een vleermuizen-tom-tom of zo, hè?
1: Nee.
0: Nee, dat zou mooi zijn. Hé, hey, jij wil deze zomer lekker naar Duinenzaten, naar Appelscha. Vertel, waarom zou je daarheen willen?
1: Ja, ik heb 2 nichtjes. Kan ik al graag mee weg naar het pretpark of iets.
0: Ja.
1: Dus ik denk, laten we een keer proberen.
0: Oh, jij bent die leuke oom die dan allerlei leuke uitjes voor zich regelt en zo.
1: Hoop ik. Ja, ben ik, probeer ik altijd wel.
0: Daar gaat er nu van komen. Oké, okay, ik zou zeggen, Pim, ga zo blij maken. Je gaat naar Duinenzaten.
1: Kijk, top, dankjewel.
0: Gezellige dagje naar Appelscha. Ik hoop dat ze van heel veel frikandellen en kroketten houden. Want dat eten zit er allemaal bij. Het is gratis parkeren. Dus het wordt een prachtige middag in de vakantie, denk ik.
1: Kijk, super.
0: Nou, ga ervan genieten. Ja. En ik zou zeggen, succes met de vleermuisschermen.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay, dag Pim, hoi.
1: Yo,
0: hoi.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
7: Dus ik mis je als ik hier niet ben. En ik mis je als ik aan je ben.
6: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in het verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
14: Appelscha, yeah!
13: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
14: Altijd aan, Radio NL.
13: Altijd aan. Müller Oosterbeek, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
14: Radio NL.
13: Weerbericht.
15: Ja, de bewolking overheerst en lokaal valt er een lichte bui. Het is echt ander weer dan vorige week. Vanmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het landinwaarts 20 tot 23 graden. Morgen is het vaak droog met wolken en zon. Maar op woensdag is de kans op een bui dan weer groter. Vooralsnog verandert er ook dan eigenlijk weinig aan de temperatuur. Maar in het weekend wordt het wel warmer.

Een mooie chica, zoals zij, is de nieuwste. En daarvoor hoorde je nog hier. Ja, dat roep ik ook altijd tegen mijn hond. Liedje van Bluff op Radio Maril. Ja, deze week een mooie week, hè. Met die pretpark kaarten voor Duinenzaten in Appelscha. Dat is een mooie week. Maar zometeen dan is Hessel hier vanaf 12 uur. En die heeft ook echt een hele mooie prijs te pakken. Niet eentje die hij zelf gewonnen heeft, maar die hij weg gaat geven. Dat zijn konvooikaarten voor het Truckstar Festival. Dat is dit weekend alweer. Ik kan me voorstellen dat je daar rijkhalsend naar uitkijkt. Misschien als je al gaat, dan sowieso veel plezier. Maar ja, als je daar nog heen wil, dan is het natuurlijk zaak dat je kaartjes bemachtigt. En dat is niet altijd even makkelijk met die loting en zo. Hessel heeft daar een oplossing voor. Die gaat vanmiddag de laatste konvooikaarten weggeven. Er komt vanmiddag ook een hele delegatie langs van Truckstar hier in de studio van Radio RL. Dus het wordt echt een mooie Truckstar-middag. Echt een voorproefje, een festivalmiddag zou je bijna kunnen zeggen. Wordt mooi. Wat moet je daarvoor doen als je een vrachtwagen hebt die je mee kan nemen naar het festival? Als dat mag van je werkgever. Dan moet je daar even een mooie foto van maken. Of even de mooiste foto opzoeken in je camerarol. En die mailen naar Hessel. Dat doe je via hessel@radioarl.fm. Dus hessel@radioarl.fm. Ik herhaal. daar stuur je dan de foto naartoe. En als Hessel jou terugbelt in de uitzending, dan wil je dus nog exclusieve Truckstar kaarten. Dus hou dat in de gaten. Vanmiddag Hessel op de radio in op volle kracht met meer over Truckstar. Gaat je er ook alles over vertellen nog. Hier is

Een ode aan een Spaans drankje, de Tinto de Verano, zal waarschijnlijk vannacht ook weer rijkelijk gevloeid hebben, hè, met het kampioenschap op het WK van Spanje natuurlijk. Dat, ja, ik kan me best voorstellen dat daar een klein Tinto de Veranootje is gedronken. Dat schijnt lekker spul te zijn. Ja, hij was afgelopen vrijdag hier, Joey Nicolai. Toen kwam hij zijn liedje promoten en heeft hij ook een hoop van die blikjes hier achtergelaten. Met zijn eigen hoofd erop uiteraard. Ik heb het nog niet geprobeerd. Dat gaat dit weekend misschien een keer gebeuren. Maar ik ben zeer benieuwd. Maar het liedje is in ieder geval lekker zomers en past op zo'n mooie maandag als vandaag. Nederland heeft langzaam maar zeker overal vakantie. En dan een lekker zonnig Spaans liedje is altijd gezellig natuurlijk. Nu even fijn inhaken met Marianne Weber. Dit is Ik zie de lichtjes in je

Afgelopen weekend nog op de Tilburgse kermis. Toen hebben ze haar ook in een carousel gezet, zag ik, in de draaimolen. Ja, leuk om de vrouw met het liedje Carousel even in de draaimolen te zetten. Dit was die andere van haar, Op één been. Monique Smit hoorde je bij Radio Barel. Richting 12 uur, dat betekent zometeen Hessel met Op volle kracht, met de verzoekjes en dus ook heel veel over Truckstar. Dus hou dat in de gaten, zou ik zeggen. En dan voor u nog even de nummer 111 uit de Radio Barel Top 30. Dat zal nog wel even zo blijven. Ga ik vanuit. Zomerhit van Rutger van Barneveld. Dit is Zwoele Zomernachten. Tot vanavond.

0: Jouw concurrent zit misschien al op de radio. Jij nog niet? Zelf weten. Kies voor adverteren op deradio.nl.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd.

0: op mastertools.nl.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
1: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
7: Radio N.
8: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 12 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. België is het Nederlands elftal gepasseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje, dat gisteravond Argentinië versloeg in de finale. De Argentijnen staan nu tweede. Opnieuw is een prominent lid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije opgepakt. Het gaat om de burgemeester van de stad İzmit. Ze wordt verdacht van corruptie en witwassen. Vorig jaar werd al de burgemeester van Istanbul opgepakt, ook oppositielid. De partij van premier Erdogan zegt dat het geen politieke acties zijn. De droneaanval van Oekraïne vannacht was gericht op de Russische olieindustrie, zegt president Zelensky. Een oliedepot is geraakt en staat in brand. Rusland zegt dat ook een woongebouw is getroffen, er zouden 7 gewonden zijn. Gijzelnemer Corné H. staat voor de rechter. Hij gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede en vorig jaar medewerkers van zijn gevangenis. En het gaat nu om die laatste gijzeling. Hij bedreigde de medewerkers met een schilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem erg spijt. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
14: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
15: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
17: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
18: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
17: Kijk op ProStop.nl.
19: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
20: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.

0: gratis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. We hebben een aantal files hier te melden. En dat, dat staat op de volgende punten. Op de A7 Westerbroek naar Bremen, daar tussen Oudeschans en de grens. Er staat 20 minuten file. En op de A12, daar staat ook een rijtje tussen Arnhem en Oberhausen, daar 28 minuten, 6 kilometer. En op de A18 Varsseveld naar Zevenaar tussen Weel en Oud-Dijk 20 minuten. En ook op de weg van Arnhem naar Os, Grijshoorn naar Rijnbrug. Daar staat op de A50 door een ongeval een file van 29 minuten. En we hebben er eentje gemeld gekregen op de A50 door een ongeval ook tussen Grijshoorn en Rijnbrug. Daar vind je ook een half uur vertraging daar gemeld. En dan hebben we nog eentje op, even kijken hoor, op de A67 Turnhout naar Eindhoven. Daar staat het ook vast. 37 minuten maar liefst en 6 kilometer file. Nou, dan komen we bij de flitsers. Op de flitsers staan ook op de volgende punten van Amsterdam naar Naarden bij Muiden. Op de A1 bij 11.3. En op de A7 bij Lambertschaag tussen Den Oever en Amsterdam. Dat is bij 43.4. En op de A7 tussen Drachten en Groningen. Daar word je ook in de gaten gehouden. En dat doen ze daar bij 168.1. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel ook 11.3. En tussen Gouda en Zoetermeer op de A12 bij Waddinxveen 23.6. Dan bij Rotterdam nog eentje op de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij 28.6. En bij Hulshorst, de A28 betreft dat, daar staan ze ook bij 59.8. Nou, en dan nog meer op de 28 bij Wezep, daar vinden we ze ook. Er staat ook een flitser, ter hoogte van 78.0. En ook bij Ede op de A30, Barneveld richting Ede bij 11.6. Nou, zo gaat het nog een tijdje door. Nog eentje bij Etteleur, de 58, Berg op Zoom naar Breda bij 75.8. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, we gaan weer veel verzoekplaten draaien. En de vraag aan jou is, wat zullen we vandaag er eens in stoppen hier? Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: En ze maken gewoon dikke, vette hits eigenlijk.
1: Op volle kracht.
0: Ja, dat hadden we al gehad, hè. Ik moet even wat uitleggen, want ik ben hier druk met de mail bezig. Heeft te maken met het feit dat we zometeen visite krijgen. We krijgen allemaal mailtjes binnen, ook door Rory zojuist. Want die roept ook om het feit dat wij straks de laatste baankaart weg mogen geven. Voor het grote festival wat het komende weekend aan zit te komen, waar we natuurlijk bij zijn. En er komt een delegatie afgereisd, zoals elk jaar, vanuit Truckstar, hoofdkantoor in Amsterdam, hier naartoe. Om straks die laatste baankaart te geven. En ik maak ze onderweg helemaal gek met mailtjes van jullie. He, want ja, die mailtjes komen hier binnen op mijn mailadres, hessel@radionl.fm. En als je ook wilt dat je met je vrachtwagen erbij bent, hè, die laatste konvooikaart wilt bemachtigen, dan is dit je kans. Tussen nu en een half uur moet dat gebeuren. De echte laatste kaart. Hè. Nog even voor de nieuwkomers. 4000 auto's willen er naartoe. Er kunnen maar 2300 staan. Dus er wordt een floating gehouden onder de abonnees en alle mensen die graag willen. En dan, ja, dat is het eerlijkst. En dan zijn de mensen natuurlijk teleurgesteld. Nou, stel je hebt een goede reden waarom je erbij moet zijn. Je hebt je auto gepoetst of je hebt een nieuwe of je hebt weet ik veel wat voor reden ook. Doe mij dan een mailtje als je wilt met foto. Die stuur ik gelijk door naar ze en onderweg kunnen ze dat mooi even rustig belezen allemaal. En dat vind ik wel leuk. Dus de laatste baankaart. Kom maar, ik stuur ze door. Hessel@radionl.fm. Hessel@radionl.fm. Denk even op het einde. Het is geen niet .nl, maar .fm. Ja. Yeah. Nou, over dat festival gesproken. Zij zal er ongetwijfeld ook rondlopen. Dat kan niet missen. Zij is een kind van zon en maan. Oftewel, Marianne Veenstra. Op radio.

leuk is dat het een echt gebeurd verhaal is. Een waar gebeurd verhaal. Het gaat over het kippenhok van Welen van der Heijden. De producer van Jan Biggel. Nou, daar hebben ze om gelachen, joh. Die kippen daar. Kun je je voorstellen.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws, agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Bent u liefhebber van tractorpooling en houdt u van gezelligheid? Dan bent u vrijdag 24 juli van harte welkom. Want dan organiseert Stichting Tractorpooling Lunteren de wedstrijd aan de Goorsteeg in Lunteren. De aanvang is 5 uur. Met 13 klassen standaard en sport. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door HBE Bouw en HBD Montage. Voorkom wachten aan de kassa en koop je tickets online via tractorpoolinglunteren.nl.
5: De bouwverslimmer.
6: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
7: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
7: Iedere klus weer.
8: Koop de mooiste cadeaus met onze Arcade Waardecheck.
9: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
10: Want ik ben...
9: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
11: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks,

0: Precies. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
1: Appelscha, yeah!
0: Alle info, radionl.nl.

Ciao, Ciao Bella. Bella Ciao zou ik zeggen. Maar het is Ciao Bella. Ja, dat komt door die serie ook. Nou goed, het heet dus Ciao Bella. Hij draait het gewoon om. En heeft het natuurlijk ook 1000 keer gezongen. Dus dat was ook een feit. Hey, even kijken wat voor verzoekplaat ik hier binnen krijg. Ik krijg hier, even kijken hoor, van alles binnen. The Yellow Sun of Ecuador. Of ik die even wil draaien, dat is een hele mooie. Die moet ik even doen voor Mark uit Boerakker. Nou Mark, hier is hij al man.

Zangers met het aanstekelijke deuntje van ze. Het is nooit goed. Ik zit, zoals vorige week ook al een paar keer gedaan heb, even terug te kijken in de tijd. Want ja, wat is er allemaal gebeurd op deze dag in het verleden? Dat is wel een leuk item, vind ik zelf. Dus ik neem je even mee. De Apollo 11 die landde op de maan 57 jaar geleden. Neil Armstrong en Buzz Aldrin die deden dat. En in 1976 werd er op deze dag de eerste Marslanding gedaan. Dus dat is ook geschied, zeg maar. En we hebben een bericht gekregen. Of tenminste, hier staat het voor me. Dat de Billboard in Amerika, dat is een hitlijsten. Die is voor de eerste keer uitgezonden in 1940. 1940, ja. Billboard publiceerde 20 juli 1940 zijn eerste landelijke verkooplijst van populaire platen. Nou, de eerste nummer 1 daar in Amerika, dat was I Never Smile Again van Tommy Dorsey. Met zang van Frank Sinatra. Nou, toen dacht ik van, hoe klinkt dat dan, weet je wel? Dat zul jij misschien nu ook wel denken. Dus ik heb even een stukje opgezocht. Dat klonk zo, dus niet schrikken, hè. Dus lijkt wel kerst, hè, dit. Nummer 1 in de Billboard. Herken je hem ook, de stem van Frankie Sinatra? Nou, 1940 was het. Het is ook opgenomen in een regenachtige studio, zeg maar. Dus leuk toch, even tussendoor. Nou, en over die Marslanding en maanlanding kan je maar één liedje draaien natuurlijk.

0: Griekse nacht. Mooi is dat.
1: Ja, zeker. Jeroen van Zelst op de radio. Nou, even een verzoekje uit Enschede van mijn vriend Roy. Tenminste, ik ben vrienden met hem geworden via de radio, want hij is een echte piraat. En Roy spreekt dan ook gewoon even een bericht in, hè? Dat doet hij gewoon. Ik zal even kijken of ik hem erbij kan krijgen.
2: Hey Hessel, ben je er weer, jongen? Ja. Roy de piraat hier, hè?
1: Ja.
2: Hoor je een keer mijn mooie piraatplaat draaien, je weet wel, hè? Ik ben al een vaste luisteraar van jou, dus bij Radio NL hier, hè?
0: Ja, mooi man.
2: Ze zingen, Hessel, dankjewel, hè? En zet hem op, kerel.
1: Ja. En toen hield het bericht op, maar even later kwam er nog eentje binnen. En dat is me goed ook, want daardoor weet ik nou wat ik moet kiezen.
2: Oh ja, ik wil er nou wel een bij zeggen, hè? Je bent wel een van de top DJ's hier bij Radio NL, hè? Oh,
0: jongen.
2: Dus Hessel, je doet me echt heel veel plezier. Hij een plaatje draait van de Voorthaak. En groetjes, Radio Denkeland, hè?
1: Ach.
2: Ja. Zoals altijd hier. Dus dan zing hop, hop, hop, hop. Hessel, gas erop.
1: Hop, hop, hop, gas erop. Nou, de Voortak met het hart zo groot als een klink.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 1 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse, die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken van een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een tbs-kliniek zonder anderen om zich heen. Want er is een groot risico dat hij weer mensen gijzelt. Hij deed het 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij het land sterker achterlaat en wenste zijn opvolger veel succes, dat is Andy Burnham. Starmer gaat nu naar de koning om officieel ontslag te krijgen. Hij is ruim 2 jaar premier geweest. NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de tweede een week later. Bij winst gaan ze naar de play-offs van de Champions League. Is Olympiakos te sterk, dan gaat NEC verder in de Europa League. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
11: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Koop de mooiste cadeaus met onze Arcaden waardecheck.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen.

0: Wilde perziken en abrikozen op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
3: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.com.
4: Nou, goedemiddag. Hier even de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan het files te melden. Op de A2 tussen Vianen en Everdingen. Daar is het Muizen, 15 minuten, 3 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar ook 20 minuten vertraging, 7 kilometer. En op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem, Bergautoweg, 20 minuten, 10 kilometer. Dus dan weet je het even. En ook op de A50 is een ongeval gebeurd tussen Arnhem en Os. Valburg naar Bankhoef, 53 minuten. 53 minuten, 12 kilometer. Dan de A76, Geleen naar Keulen, ook daar wat problemen. 16 minuten voor de Duitse grens. Nou, en dan komen we bij de flitsers, die hebben we hier ook in de aanbieding. Op de A1 staan ze bij Amersfoort, van Amersfoort naar Eemnes bij 40.1. En op de A7 in Friesland bij Witmarsum, Den Oever naar Bolsward, 107.9. Zijn jullie langsgekomen, of niet? Ja? Oei. Op de A7 van de Duitse grens naar Groningen, bij Scheemda, daar staat ook zo'n kring, 230.9. En ook bij de Zeeburger Tunnel in Amsterdam, de A10 rondweg, daar bij 11.3. En dan nog op de A13 eentje bij Delft, vanaf Rijswijk naar Rotterdam bij 11.6. En de laatste die melden vanaf Alblasserdam, de A15 Rotterdam naar Gorkum bij hectometerpaal 75.9. U bent gewaarschuwd en tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: We mogen straks de laatste baankaart weer weggeven. Ja, ja, voor het grote festival in Assen. Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: geweldig, ja. Dan ben ik de kapitein, zelfs als ik een ben. Het is de Hollandse Nieuwe deze week in handen van Helemaal Hollands. Dat is leuk voor ze natuurlijk, de Titanic, zo heet het. Maar goed, we gaan het over anders iets hebben, want de dames zijn weer binnen. Het jaarlijkse uitje is weer begonnen. Masha en Rachella, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Zijn jullie met een vrachtwagen?
2: Ja, wij noemen het
1: een mini-truck.
0: Mini-truck, hè? Hoe is het, dames? Hoe is het jullie vergaan afgelopen jaar?
2: Ja, wel goed.
1: Goed, ja.
0: Weer naartoe geleefd, naar het grote feest?
1: Enorm, altijd.
0: Ja, hè? Ja, voor de mensen die dat niet weten, jullie zijn al onderweg naar de bestemming, hè? In Assen.
1: We zijn onderweg naar Assen, ja.
0: Dan gaan jullie alles opbouwen samen.
1: Klopt,
2: ja.
0: Hoop werk.
1: Ja, gelukkig, we doen het niet samen, hoor. Nee. We hebben heel veel hulp.
0: Ja. Hoeveel mensen zijn ermee bemoeid, Masha, weet je?
2: Nou, het hele jaar rond, zeg maar, op kantoor zijn we denk ik met 2, 2,5, 3 man. En dan in de loop van naar het festival toe komt er steeds meer bij.
0: Ja.
2: En op als we met opbouwen, dan beginnen we op de dinsdag met een stuk of 10. En dan op de vrijdag hebben we denk ik wel 50 man rondlopen.
0: Ja. Hey, nou gaan we natuurlijk de laatste baankaart weggeven. We krijgen allemaal reacties. Dat is lastig, hè?
2: Ja, het zijn moeilijke keuzes.
0: Sowieso al, met al die wagens. Er willen natuurlijk veel meer mensen naartoe dan dat erop kunnen. Moeten we nog oproepen of zeg je van we hebben genoeg?
2: We hebben genoeg, maar ja, mocht je echt nog een hele goede reden hebben, dan kan je natuurlijk altijd nog even wat sturen. Maar... Ja.
0: Nou, we doen het nog even spannend maken. Hey, hebben jullie wel eens gehoord van Menso Kortland?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Ja, die vorig jaar nog op de baas zou zingen.
0: Oké, wacht even. Ik zal hem er even bij halen. Mensen, goeiedag.
3: Goeiedag. Ja, ik ga me nog even opgeven snel voor die baankaart.
0: Ja. En dan? waar ga je dan mee naartoe?
3: Nou, met de van met de puin natuurlijk, hoppakee.
0: Ja, maar heb je een vrachtwagen bedoel ik?
3: Nee, die moet ik even lenen. Ik heb voor de stem van de cabine een paar hele geweldige chauffeurs ontmoet. Dus ik moet even alle 11 even afkijken welke ik mag lenen.
0: Ja, je zit helemaal in de scene, hè?
3: Ik zit helemaal in de scene. Nou, ik zeg het je eerlijk, hè, ik zei het al vorige week tegen jou, maar ik zou echt... misschien word ik ooit zelf vrachtwagenchauffeur. Ik vind het zo lekker om in die cabine te zitten. Ik snap helemaal dat gevoel van vrijheid dat ze hebben.
0: Ja,
3: lekker je eigen muziek aanzetten, mooie omgevingen zien. Ja. Heerlijk.
0: Je bent nou een tijdje op pad om al die mensen te interviewen. Wat hebben ze allemaal iets algemeen overeenkomend of niet?
3: Nou, sowieso dat ze... ik vroeg natuurlijk iedere keer van wat zing je dan een beetje? Maar iedereen zei Henk Wijngaard. Ja. Dus dat is echt gewoon... Nou, dat is echt zo'n legend als ik al dacht. En dat ze allemaal echt zeggen hoe fijn het is om gewoon je eigen plek te hebben. Je bent gewoon in een rijdend huis. Dat zeiden ze allemaal,
0: ja,
3: vooral.
0: Precies, ja. En jij bent dan even binnengetreden, moest de schoentjes uitdoen. Even op het bed zitten. Die filmpjes die worden overal getoond.
3: Ja, precies. Ja, schoentjes uit inderdaad. Dat was wel belangrijk vaak.
0: Ja. En Menso, je hebt, volgende week is het zover. Hoe kunnen we voorkomen dat alle mensen... Want we hebben 35 Henk Wijngaard liedjes op het menu staan. Hoe kunnen we voorkomen dat ze allemaal de vlam in de pijp willen zingen?
3: Ja, ik zou zeggen, luister de komende 5 dagen nog even goed naar al die andere knallers van hem. Want er zijn er zoveel.
0: Ja.
3: Dat inderdaad, ja, iedereen die zei eerst bij de stem van de cabine, mag ik de vlam in de pijp doen? Zeiden wij, nou, ik doe maar je nummer 2 keuze. En dan kreeg je Suzy of de bruidsjurk of andere mooie dingen.
0: Ik heb al even stiekem zitten overleggen met mijn collega's. Als ze nou eentje maken die doet, weet je wel, en dan die instaat en zegt van deze is kapot, kan niet meer. Is dat wat?
3: Dat is een goed idee.
0: Hé, nou heb ik die dames hier zitten. Masha en Rachella. En dan wil ik jou vragen, Menso. Zou het wat zijn als ik hun vraag ook even een liedje te zingen? Zometeen als aftrap. Dat we doen dat dit de cabine is, zeg maar. Ik zie ze nou bleek wit wegtrekken.
2: Ja. Deze microfoon, microfoon begint te haperen. Ja.
3: Ja, ik heb ze ontmoet vorig jaar. Die zijn wel sterren, hoor. Die kunnen dat wel, denk ik.
0: Vast wel. Ik zal ze proberen over te halen, oké?
3: Oké.
0: Hey, ik ga het komende weekend zien. Dit is de laatste voor vandaag. Wie heb je als laatste?
3: Johan. En het was hartstikke leuk bij hem. Dus het was de eerste die ik heb opgenomen en de laatste die we uitzenden. Dus geniet nog eventjes. Het was hartstikke leuk om te mogen doen.
0: Johan reed bij Cornelis, hè?
3: Ja.
0: Ja. Oké. Nou, we spreken je het komende weekend. En dan gaan we de boel op de kop zetten. We hopen dat er heel veel mensen bij ons komen om een Wijngaardliedje te zingen. In de legendarische Wijngaardtruck in de stand.
3: Ja, fantastisch. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Ik zeg dan tegen iedereen tot zaterdag en zondag.
0: Ja, nou, tot zaterdag en zondag.
3: Yes.
0: Hoi Menzo.
1: Hoi hoi.
3: Hoi.
4: Johan, daar zitten we dan in jouw cabine.
5: Ja.
4: Vertel wat er weer, Laura. Vertel alles eerst even zelf. Met wie heb ik hier te maken?
5: Johan van Dijk. Ik ben chauffeur hier bij Cornelissen Transport. En rij eigenlijk voor kruidvat voor de winkels eigenlijk in heel Noord-Nederland. Eigenlijk hoofdzakelijk alles boven Zwolle, zeg maar. Dus, en dat doe ik iedere dag. En ja, dat doe ik met heel veel plezier. En ja, zingen hoort daar ook bij.
4: Ja.
5: Dat doe ik de hele dag door eigenlijk.
4: En waar gaat de rit vandaag naartoe bijvoorbeeld?
5: Groningen, die hoek in. Dus binnenstad Groningen en een beetje eromheen. Dus,
4: iedere dag blijft het leuk.
5: Ja,
4: en hoe hou jij je fit tijdens de rit?
5: De auto lekker aan het laten rijden. Ik kijk naar de horizon. Ik luister een beetje naar Radio NL. En ja, de leuke liedjes lekker meezingen. En af en toe een lichtsignaaltje geven naar de collega aan de andere kant. Ja, zo kom ik de dag wel door, zeg maar.
4: Ja. Dus, en dan natuurlijk hou je nog zingend. Hou je ook fit?
5: Ja. Zingen vind ik hoort erbij. Ik vind een dag niet gezongen is een dag niet geleefd.
4: Zijn een beetje je favorietjes?
5: Nou ja, ik ben zelf eigenlijk vooral fan van nou ja, Agda de Munnik vind ik heel mooi. Omdat die heel mooi twee heel mooi samenklinken. En we hebben ook heel veel liedjes die, nou ja, die met diepgang, zeg maar, die me raken. En dat vind ik ook heel belangrijk. Als het een bepaalde tekst je raakt, ja, dan word je toch ook verliefd op een bepaald liedje, zeg maar. Dus die ga je dan vaker spelen. Zij maakt het verschil. Dat is het eerste liedje wat ik toen voor haar heb gezongen in de karaokebar. En specifiek voor haar. En daar heb ik na die tijd ook een TikTok-filmpje van gemaakt. En speciaal voor haar ook opgenomen.
4: Oh, wat mooi.
5: Dus, ja. En die heb ik dan speciaal voor mijn schatje Fabianne gemaakt. Dus,
4: ja. Ja. Ik kom hier naar je truck toe lopen. En ik zie gewoon een sjaaltje met de vlammende pijp. Dus je bent ook wel gek van Henk Wijngaard.
5: Ja hoor, zeker wel. Ik ben er ook bij geweest hier bij Nieuw-Leuze bij het Lichtmis. Waar die aankwam en zijn auto kreeg. Dus ja, dat vind ik. Dat zijn echt wel leuke momenten. Ik vind wel, ja.
4: Henk Wijngaard, hè? Wat is jouw favoriete hit van hem?
5: Ja, met de vlammende pijp natuurlijk.
4: Ja?
5: Dus.
4: Die kan je van voor naar achteren zingen?
5: Nou ja, van voor naar achteren, ja, jawel, denk het wel.
4: Dan gaan we het zo meteen eens even testen, denk ik, of niet? Als we jou gaan vragen of zing maar je favoriete Henk Wijngaard nummer, dan moet het wel die zijn.
5: Ja.
4: Van het sjaaltje.
5: Ja? Het is alleen zo lullig dat we dan nou in een elektrische auto zitten. Ja. Er zit geen vlam in.
4: Er zit hier alleen een vlam in.
6: In de pijp scheur ik door de bredden vast. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in de stad.
4: Klinkt goed, hè?
6: Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mevrouw die op me wacht.
4: Johan, het is fantastisch, je bent de stem van de cabine!
5: Dankjewel!

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: 13 tot en met 16 augustus. Boeien!

0: meemaken.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
12: Appelscha, yeah!
11: Alle info, radionl.fm.
13: Dit is Radio NL.
11: Altijd aan. Müller Oosterbeek. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
14: Radio NL.
15: Weerbericht.
16: Ja, voor het weerbericht gaan we uiteraard even naar Purmerend. Afsluit duik over, want daar zit Jan Visser met het actuele weerbericht.
15: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
16: Jan, goedemiddag.
17: Essel, goedemiddag.
16: Hoe is ie?
17: Goed.
16: Mooi. Hey Jan, ja, het komende weekend qua weer, dat willen we graag even weten. Want we zijn van plan heel veel mensen op de been te brengen.
17: Ja.
16: Met het festival in Assen.
17: Ja, ik snap het, ja.
16: Okay. Maar wat wordt het weer, Jan?
17: Ja, nou ja, we zullen weer even beginnen met vandaag.
16: Ach, nou vooruit dan maar.
17: Dat bouwen we gewoon op.
16: Ja,
17: ja, vandaag een mix van zon en bewolking. De meeste bewolking zit nu boven het westelijk deel van het land. Elders komt af en toe de zon tevoorschijn. Maar ja, de rest van de middag dan weer hier bewolkt, dan weer daar wat meer bewolkt. Maar wel droog weer overal en vanavond zien we de opklaringen wat verbreden. In de gebieden met bewolking zijn de temperaturen nog niet boven de 20 graden. Noorden ook, vanwege ook aanvoer over zee, 18 graden op Terschelling. Het is bijna 19 op Schiphol. Maar in streken waar de zon schijnt, zoals in het zuiden, is het plaatselijk bijna 22 graden. En dan wordt het 23 graden. Ja, we zitten toch in een fase met wat minder hoge temperaturen. Maar toch wel, zeker als er niet te veel wind staat en de zon er af en toe doorkomt, best wel redelijk aangenaam. Nou, morgen is het in de ochtend bewolkt in het westen. Schijnt de zon vooral in het noordoostelijk deel van het land. En in de middag weer een mix van zon en wolken. En morgenavond nadert dan een front over de Noordzee. Meerdere fronten eigenlijk. Allemaal zwakke fronten trouwens. Maar dan neemt wel de bewolking toe. En kan er later in het noorden ook wat regen of motregen vallen. We hebben op de weerkaart te maken met een sterk hoge drukgebied ten westen van Ierland. Dat wordt eigenlijk de komende 24 uur nog sterker. En daaromheen draait dus die vochtige lucht het Noordzeegebied binnen. Het levert nauwelijks neerslag op, maar dus wel vrij veel bewolking. Nou, woensdag is er kans op een enkele bui. Trouwens, morgen temperaturen tussen 20 en 24 graden. En dan woensdag een enkele bui. Donderdag en vrijdag is het onder invloed van hoge druk nog steeds droog weer. En dan gaat ook de temperatuur wat omhoog. Vooral op vrijdag toch wat richting 23, 24 graden. Zaterdag is dat ook het geval. Dan kan in het binnenland plaatselijk zo'n 25 graden worden. Misschien zelfs een fractie hoger. Maar vanaf zondag neemt de kans op buien toe. Vooral in de noordelijke helft van het land. Dus maar niet dat het nou in één stuk door gaat buien. Maar dan wordt het eventjes toch wat minder standvastig.
16: Oké. Nou Jan, dan zijn we weer helemaal op de hoogte. En wat is jouw spreuk vandaag?
17: Vandaag is het Sint Margriet. Typische regenheilige, zegt de volksweerkunde. En vandaar deze spreuk. Margriet houdt haar water niet. Oh. Nou ja, vandaag valt het wat regen betreft wel mee, maar toch.
16: Ja. Ik heb het even ingetoetst. Je weet niet waar ik op uitkom, Jan. Ja, of wel?
17: Nee.
16: Margriet ingetoetst, Louis Nees.
17: Louis Nees. Ja, een houtje.
16: Heel houtje, ja.
17: De rozen zullen bloeien of zoiets.
16: Ja, zoiets, ja. Zoiets, ja. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien. Dat klopt.
17: Ja.
16: Hey, dankjewel, Jan. En tot morgen dan, hè?
17: Tot morgen. Hoi.

0: op de track, track. Ja! Jorieke, Jorieke Sterken. Gekke meid. Leuke muziek. Nou, dames van Truckstar. Marcia, Rachella, jullie zijn al druk aan het inlezen op al die berichten die binnenkomen voor die laatste baankaart. Maar misschien moeten we nog even over dat festival hebben. Want we moeten natuurlijk ook een beetje promotie maken dat iedereen daar naartoe komt. Wat kunnen jullie vertellen?
1: Wat wil je weten? Het is natuurlijk een heel leuk festival.
0: Wat is er allemaal te doen? Is er nog wat nieuws? Zijn er nog noviteiten? Of is er nog dat je zegt van nou, dat moet je eens een keer zien. Want dat gaat er gebeuren. Schieten jullie bijvoorbeeld mensen over de tribune heen of iets anders?
1: Nee, dat niet. Maar we hebben wel een andere hele gave stunt.
2: We hebben natuurlijk weer heel veel stunts en shows op de baan staan. Ja. In de spektakelstraat. Met een stunt met de vrachtwagen op twee wielen.
0: Wat?
2: Een vrachtwagen op twee wielen.
0: Oh ja. Ja, ja. Oké.
2: Okay. Laat je verrassen.
0: Kan die het een beetje goed? Of,
2: dat gaan we meemaken. We hopen van wel, ja.
0: Oké. Okay.
2: En weer een motorstuntshow. En natuurlijk de decibellencontext. De racetrucks.
1: Mooiste truckverkiezing.
0: Ja. En natuurlijk niet te vergeten al die chauffeurs die met de hart en ziel hun wagen hebben gepoetst. En daar langs de baan staan. En eigenlijk ook de boel tentoonstellen, toch? Dat is toch ook een beetje.
1: Ja, zeker. Er staan ook echt heel veel showtrucks weer uit heel Europa.
0: Ja. En 2300 wagens, hoeveel mensen zijn dat dan die daar staan eigenlijk? Zo'n nachtje? Of zo'n dagje?
1: In het hele weekend komen zo'n 58.000 bezoekers.
0: Wat?
1: Ja.
0: 58.000 bezoekers? Zo de jeu, dat is wel heel veel. Die kunnen niet allemaal een liedje zingen, de karaoke.
1: Wordt een beetje een lange rij.
0: Ja. Nou, we hebben er weer heel veel zin in natuurlijk. Jullie zijn nu onderweg naar Assen om het allemaal weer op te bouwen. Hele organisatie. De laatste baankaart, dat is wel een momentje. Want jullie hoofdsponsor doet ook alle baankaarten weggeven. Maar wij hebben echt de laatste.
2: De allerlaatste, altijd.
0: En geef nog even aan hoe gewild die dingen zijn. Kun je dat nog een beetje toelichten?
1: Nou ja, om je een indicatie te geven. Er zijn zo'n ruim 4000 inzendingen geweest voor een plek langs de baan. En we hebben 1500 plekken, dus ja, reken maar uit.
0: Ja, dat is lastig.
1: Mocht iemand nog een grote circuit weten of locatie, dan horen we het graag.
0: Oh, ik dacht aan Schiphol. Gewoon even een weekend die vliegtuigen
1: lekker in de zomer, alles dichtleggen.
2: Ja. Gaan we daarna op vakantie.
0: Ja. Lekker. Ja, laten we ze daar weer vliegen. Hey dames, zijn jullie al... jij wel, maar ik heb jou al overtuigd, maar jou nog niet, Rachelle, om even straks net te doen of dit de cabine is van Henk Weijgaard.
3: Nou, bij ook niet.
0: En dan jullie straks even een liedje zingen.
2: Nee, ja, ik heb nog wat overtuigingskracht nodig.
1: Nou,
2: ja.
1: Ik ook hoor. Volgens mij deed hij het gewoon niet, hè?
0: Echt hey, jullie gaan zo meteen iemand bellen. Zijn we eruit al? Of,
1: Ja, denk het
2: ja,
1: wel, hè?
2: We zijn eruit.
1: Ja.
0: En waar let je dan op om iemand uit te kiezen? Of is dat een lastige vraag?
1: Nou, het was wel heel erg lastig, maar... Dit was... Ja, we willen niet te veel weggeven.
0: Nou, maar, weet je... Wacht even. We gaan even een liedje draaien. En dan gaan we zo meteen de prijsuitreiking doen. Van de laatste comfortkaart.
1: Ja, goed idee.
0: Oké. Draaien wij ondertussen even Guus Meeuwis en Van Gant. Het is een nacht. En die nacht heeft zich echt afgespeeld, schijnt. In Brugge. Ja, ik was er niet bij, maar dat...

0: En de spanning wordt hier opgebouwd. Ja. Want we gaan hem zo weggeven. Bijna. Trouwens, we zitten even naar de beelden te kijken van Guus Meeuwis. Maar wat kan een mens dan veranderen in een paar jaar tijd? Ja. Het gaat gewoon door. Dames, zijn jullie er klaar voor?
1: Jazeker, draai maar.
0: Oké, okay. Nee, we moeten even kijken. Dat in de showbiz gaat het, hè? Op de radio ook, gaat het natuurlijk altijd zo. Even spannend hoor, zo gaat dat. En dan moeten we iemand gaan bellen. En dan... of moeten we eerst het verhaal... Wat moeten we doen? Wat is de volgorde eigenlijk?
1: Nou, misschien herkent iemand zich er wel in.
0: Ja.
1: Hij heeft namelijk de poetsdoeken al draaien. De poetsdoeken draaien al overuren, ja. Dat is het meer.
0: Oké. Okay. En wat staat er in het verhaal? Waarom greep je jullie zo aan? Ik ben blij dat ik dat niet hoef te kiezen, want ze hebben allemaal mooie verhalen.
1: Ja, de een is nog mooier dan de ander. Maar ja. De poetsdoeken die draaien al. En door ziekte van zijn moeder zit een vakantie er dit jaar helaas niet in. Ah. En juist daarom zou een weekend truckster veel voor ons betekenen. Het is iets waar we als gezin samen naartoe leven en waar we samen kunnen genieten. Even de zorgen opzij zetten en leuke herinneringen maken met elkaar. Dus ja... Wie weet.
0: Ja. Zou ik maar gewoon bellen? Ja. Ik heb het nummer van jou gekregen. Ik hoop dat u opneemt. Dat zou wel mooi zijn. De laatste baankaart. Dat klinkt niet goed.
2: Net als los zenuwachtig van.
3: Ja. Hallo, met Roelof.
0: Roelof. Hey, Roelof.
2: Hey Roelof,
1: Jan.
0: Klopt dat met de correspondentie, hè?
1: Ja.
0: Ja,
2: dat klopt.
0: Ik heb hier ook nog Jan staan. Wie is dat dan?
2: Roelof Jan.
0: Oh, Roelof Jan is het. Roelof Jan?
3: Ja.
1: Roelof Jan?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, je spreekt met Radio NL. Goedemiddag en met Truckstar.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, schrikken of niet?
3: Ja, wel een beetje. Ja, ik ben druk aan klussen. Dus,
0: Ja. En wat voor klussen ben je aan het doen dan?
3: Nou, we zijn... ik heb vakantie, zeg maar. Dus gisteren druk met poetsen met de auto, om de auto een beetje netjes te houden en klaar te krijgen. En nu zijn we het huis aan het opknappen, zeg maar.
0: Ja.
3: Zo, en dan hadden we een beetje netjes hebben in de vakantie.
0: Je had het wel geprobeerd, hè?
3: Ja, zeker.
0: Om mee te gaan.
3: Ja, echt wel.
0: Nou, dames, ik weet niet, het woord is jullie.
1: Nou, ik denk dat die poetsdoeken, zeg maar, die draaien overuren om hem netjes te zetten in de vakantie. Maar ik denk dat je hem netjes op assen kan zetten.
3: Oh, gaaf.
0: Roelof Jan Drent uit... waar vandaan eigenlijk?
1: Waar kom je vandaan, Roelof Jan?
3: Uit Norg.
0: Norg? Roelof Jan Drent uit Norg. Jij hebt de laatste baankaart gewonnen!
3: Yeah.
0: Ja! Ja! Zeker!
3: Ja!
1: Gefeliciteerd!
3: Dankjewel.
0: Je rijdt mee in het konvooi. Naar Assen.
3: Klap.
0: En je hele gezinnetje mag mee, hè?
1: Ja, was een mooie gezinsfoto erbij.
2: Dat is een hele leuke foto.
0: Waar komt hij te staan? Is dat bepaald? Of heeft hij een ereplaats? Of hoe gaat het?
1: Nee, we gaan zo meteen even contact hebben. En dan gaan we even overleggen hoe en waar hij de kaart
0: kan
1: hij
0: niet gewoon op de strip staan daar?
1: Gewoon op de...
0: Ja, voor de tribune.
1: De hele weekend lang.
0: Roelof, jij hebt zo'n lange, toch? Zo'n lange combinatie.
3: Nee, ik heb... Ja, hij is 19 meter lang.
0: Oh ja.
1: Ja, dat gaat toch heel erg niet passen. Jammer.
0: Nee. Ja. Hey, was je er wel eerder geweest met de wagen? Of...
3: Ja, zeker wel.
0: Ja, maar de collega's staan er ook elk jaar, denk ik, of?
3: Ja, alle jaren staan we daar. We staan nu op een hele club, zeg maar.
0: Ja.
3: Dus,
0: elk jaar, denk ik, of?
3: Ja, alle jaren staan we daar. We staan nu op een hele club, zeg maar.
0: Ja.
3: Dus, dat is gewoon...
0: Hoe gaat dat dan als je niet mag? Is de teleurstelling dan groot? Hoe werkt zoiets?
3: Nou ja, dat is de teleurstelling wel groot. Maar dat is eigenlijk altijd... Iedereen heeft een kans.
0: Ja.
3: Huh? Je bent één grote family, zeg ik dan. Ik ben allemaal chauffeur. Ja. Iedereen wil dat graag. Iedereen poetst en doet met zijn auto. Alles is... Nou ja, het is je levenswerk, zeg ik dan.
0: Ja.
3: Dus dan is dit gewoon... Ja, dit is gewoon het kroon op je werk, zeg ik altijd.
0: Je wilt gewoon laten zien.
3: Ja, precies.
0: Ja. Nou dames, ik denk dat het goed terechtkomt. Ben je blij?
3: Ja, super.
0: Goed zo.
1: Mooi.
3: Ja.
0: Dat moeten we hebben. Ik ga je gegevens doorgeven aan ze en dan, dan gaan jullie dat samen afstemmen. En dan gaan we de blauwe, want het is een blauwe, toch?
3: Een blauwe glasauto,
0: ja, precies. Nou, leuk man. En kom even langs bij ons ook, hè, dat je even een Wijngaardliedje zingt, hè, in de oude wagen van Henk Wijngaard zelf.
3: Nou, ik denk dat ik ga zingen, maar kom wel even langs. Komt wel goed.
0: Ja, joh, maar even erin zitten. Iedereen zingt mee. Niemand ziet je, je kan je verstoppen achter het stuur. Hey, net als nu, zeg maar.
3: Ja, ja, ja. Nee, dat komt wel goed, Ezel. Ik ga wel kijken.
0: Dankjewel, hè. En veel plezier erbij.
3: Jullie ook, bedankt, hè.
1: Joe, tot op Assen.
3: Joe, doei.
0: Tot op Assen, ja, dat is de kreet, hè.
2: Tot op Assen, ja.
0: Hey.
2: Ja.
0: Hey, nog even, dat wordt wel steeds, steeds lastiger, dat uitrijden met al die mensen.
1: Ja,
0: het wordt steeds groter. Leg eens uit, maar show zit er precies.
1: Nou, als natuurlijk het festival voorbij is en dan gaan alle vrachtwagens weer naar huis, dan staan ze echt tot op Amersfoort op bruggen, langs viaducten of op viaducten en langs snelwegen en dat soort plaatsen. En dat is hartstikke leuk en mooi. Alleen we zien wel ook dat er steeds meer truckspotters of mensen die willen uitzwaaien, foto's maken, dat ze steeds dichter op de vrachtwagen willen komen. En zelfs inderdaad over de vluchtstrook.
0: Gevaarlijke capriolen krijg je dan.
1: Ja, ja. Dus dat is toch wel ook, let erop.
0: Als het een keer misgaat, dan is het gebeurd. Hè?
1: Dan is het gebeurd, ja. Dus blijf achter die vangrail. Geen enkele foto is het waard.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, precies. Nou, ik denk dat dat ook wel even een duidelijke boodschap is. We gaan natuurlijk genieten met z'n allen daar. We hebben er heel veel zin in. Wat wil je er nog meer over vertellen voordat ik jullie ga laten zingen?
1: En we hebben natuurlijk ook nog een hele leuke Hollandse muziekavond.
0: Oh ja, met tuurlijk. Sorry.
2: Ja, hebben we
0: ook nog.
1: Dus op zaterdagavond.
0: Ja,
1: dus ook daarvoor zou ik zeggen, kom naar het festival.
0: Kun je ook gewoon langskomen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ik zie Edwin van der Tolen er ook bij staan. Wat leuk voor een man.
1: Ja, zeker. Mooi werk. Gino Graus.
0: Jorika draaiden we net.
1: Ja. Ja, Rood van Hemert.
0: Frank van Etten ook.
1: Ja.
0: Gino Graus. Nou, dames, zijn jullie er klaar voor?
2: Nee.
0: Jij ook, Rachelle?
2: Nee,
1: ik hou hem lekker bij jou.
0: Ik hou hem lekker bij jou. We doen net of dit een cabine is. We gaan even een stukje proberen, oké? Okay? Jullie, dat was jouw keuze, hè? Kijk uit, hier ben ik, zei je toch, Masha?
1: Nou ja, ik wist niet dat het hiervoor was, maar...
0: Nee?
2: Dat heb je allemaal niet uitgezocht.
0: Kijk, heb je ook galm? Ja, dat is echt een beetje galm erbij. Zijn jullie er klaar voor?
1: Nee.
0: Moet toch. Dus, hier gaan we.

0: komt het echte gedeelte.
1: Ik denk toch niet.
0: Doe maar, doe maar zingen.
1: Dat ik met jou binnen nachten heb gevrijd. Ja, is genoeg zo, hè?
0: Wat is dit nou? Dat ging zo goed.
1: Ja, dit wil ik niemand aandoen.
0: Dames, bedankt voor jullie komst naar de studio.
2: Gehoorschade.
0: Ja. En jullie zijn bij deze...
1: alle luisteraars zijn weg.
0: Jullie zijn bij deze uitgenodigd om even in de cabine van Henk te komen zingen, oké? Okay?
2: Oh, lijkt me enig.
0: Ja, dat dacht ik al. Hey, goeie reis. En,
2: dankjewel.
0: Hoe sluiten we af?
1: Tot de passen.
2: Tot de passen.
0: Tot de passen.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
3: klus, onze tools. Dan ga je op zoek naar pallets?
4: Kies dan voor duurzame pallets van palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij.nl.
5: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
7: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
8: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
9: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
8: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels wie fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De zon.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 2 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in een jaar of 10 en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog.

0: afgelast wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was dat niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen.

0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
4: Dus ik mis je als je hier niet bent.
3: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
7: En door
8: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
9: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie. Op de Nederlandse wegen nog wat files te melden. Het is wel druk eigenlijk. We kijken hoor, ik filter eens even op de langste. De A2, daar staat bijvoorbeeld 20 minuten. Tussen Utrecht en Den Bosch, daar bij Waardenburg, 7 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar ook 24 minuten, 11 kilometer. Dan de A50 tussen Zwolle en Arnhem, daar voor Loenen vanaf Apeldoorn, daar ook 29 minuten. Over zo'n lengte van 6 kilometer. Nou, dan de flitsers, die worden hier ook kenbaar gemaakt. Op de A1 bij Amersfoort bij 40.1. En ook bij Maarsen staan ze vanmiddag bij hectometerpaal 54.1. En op de A7, daar word je ook gecontroleerd bij Lambertschaag nog steeds. Dus Amsterdam en Den Oever, 43.1. Ook is er bijgekomen bij Scheemda op de A7 een flitser van de Duitse grens naar Groningen bij 230.9. En ook bij Breda vanaf de A16 van de Belgische grens naar Breda 71.0. Nou, dan nog bij Hulshorst, de A28, Amersfoort-Zwolle bij 61.8. En de laatste die vinden we bij Eersel, de A67. Belgische grens naar Eindhoven 5.9. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Ja, zometeen nog veel meer verzoekplaten. En die ga je dan allemaal horen. En natuurlijk Wolter Kroes, Route du Soleil.
6: Dit is de muziek

Danny, Christian en Ai Olga. Leuk is dat we nog meer dingen mogen weggeven hier vandaag ook weer. Dus had je het al gehoord, een dagje uit naar een verkeers- en attractiepark. Hoe vind je dat? Het zijn 4 kaarten die je kunt winnen. Het is altijd feest bij Radio NL. En als jij het woord appelscha in stuurt zometeen als je het geluidje hoort. Ik zal het geluidje even opzoeken. Dat is een achtbaan, meende ik. Ja, dat volgens mij wel. Als je dat zometeen voorbij wilt komen, dan maak je kans op 4 toegangskaarten voor dat park. En als je dat dan hoort, dan is het de bedoeling dat je appelscha instuurt. Zoveel en zo vaak mogelijk in de app. En dan sturen we je op pad voor 4 personen. Dus lekker met het gezin. Even een dagje attractiepark, verkeerspark. Superleuk. En dit is Marco Schuitmaker op radio.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
2: Lieve mensen, haal die handen, handen zagen, jongen.
1: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
5: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
6: Oh, fuck, man.
5: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in het verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
17: Appelscha, yeah!
16: Alle info, radionl.nl.

Wat is er mooi dan met je vader te mogen rappen in een plaat. Ja, zeker. Lekker, man. Sydney en Sydney. Senior en junior met Helemaal Live. Met de Sisha-pijp. En dit is Jan Brink, gewoon uit Soesterberg.

0: ja, Samuel Welten en Lil Kleine en Dash. Maak me nou niet gek. We gaan wel iemand gek maken, want ik mag hier een mooie prijs weggeven. Elke dag mogen we dat zo'n beetje hier. En dat is natuurlijk fantastisch om te mogen doen ook. Ik heb aan de telefoon, als ik het, als mijn administratie hier klopt, Sandra Vels, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hoi, goedemiddag. Sandra, jij woont, je woont in Winterswijk. Hoe is het daar?
1: Ja, goed. Nu is het een beetje bewolkt en grijs, maar verder wel goed zo.
0: Ja. Hey Sandra, je hebt even gereageerd op Appelscha. Ben je er wel eens geweest?
1: Nee, nog nooit.
0: Nee, hè? Het is daar een mooie omgeving. Ze hebben daar ook altijd markt en zo, de boerenmarkt.
1: Oh, dat klinkt goed.
0: En bossen en zo, en klimrekken, weet ik wat. Ja, van alles eigenlijk. Hé, hey, maar ook een mooi attractiepark. En ja, vier kaarten, die heb jij eigenlijk te pakken. Maar voordat ik die ga geven, moet ik even wat van je weten. Want wat, wie en wat is Sandra Vels? Wat zijn je hobby's? Wat doe je in het dagelijks leven?
1: Mijn naam is Sandra Vels. Ik ben 36 jaar, woon in Winterswijk samen met mijn vriend Arend Hofstee. Mijn hobby's zijn diamond painting maken, 3D-kaarten. Verder ook van wandelen, fietsen. Ja. Honden uitlaten van andere mensen, oppassen.
0: Honden dus uitlaten van andere mensen, oppassen.
1: Ik ben gek op eten koken. Ja. Dus.
0: Oh,
1: dus ja, ook.
0: Ja, nou, dat klinkt allemaal heel goed. En die, en die honden uitlaat service, hoeveel, heb je dan ook 7 honden aan een kabel? Of?
1: Nee, dat niet. Nee, ik ga dan naar de mensen toe en gemiddeld heb ik 1 of 2 honden, zeg maar, in de week.
0: Ja, okay.
1: Die ik dan uitlaat.
0: Ja. Dus je hebt altijd wel wat te doen, begrijp ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nou krijg je 4 kaarten voor Appelscha. Wie zou je meenemen?
1: Mijn vriend Arjan en Monique en Gertie. Dat zijn goede vrienden van ons.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nou, ik ga je feliciteren en ik ga voor je juichen.
1: Hey, super.
0: Gefeliciteerd, hè.
1: Ja, dank je.
0: Laat even weten hoe het geweest is. Want dat is misschien wel even leuk ook. Want het is allemaal nieuw.
1: Ja, dat doen we.
0: Allemaal nieuw daar.
1: Allemaal nieuw.
0: Oké. Heel goed. Dankjewel Sandra. En succes, hè.
1: Super. Top.
0: Fijne dag.

0: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 14:30.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Heb je trek?

0: bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Bent u liefhebber van tractorpooling en houdt u van gezelligheid? Dan bent u vrijdag 24 juli van harte welkom. Want dan organiseert Stichting Tractorpooling Lunteren de wedstrijd aan de Goorsteeg in Lunteren. De aanvang is 5 uur. Met 13 klassen standaard en sport. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door HBE Bouw en HBD Montage. Voorkom wachten aan de kassa en koop je tickets online via tractorpoolinglunteren.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
7: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
8: Radio N.
9: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Betaalbare kunststofkozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 3 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens en kijken wat ze er juridisch tegen kunnen doen. Ze hebben wel begrip van minister Karremans, maar hij zegt ook dat de verouderde bruggen toe zijn aan een opknapbeurt. Het gaat dus verder dan de Merwedebrug alleen. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. Andy Burnham heeft zijn eerste toespraak gehouden als nieuwe premier en hij beloofde de Britten gouden bergen. Maar we gaan het land flink op de schop gooien, want de politiek heeft jullie behoorlijk in de steek gelaten, zei hij. Burnham kwam ook meteen met zijn eerste maatregel en wil iets doen tegen de hoge prijzen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet het donderdag helemaal in de uppie doen, namelijk abseilen van de Euromast. Premier Rob Jetten haakt af. Hij heeft iets anders die dag. Hij had beloofd dat hij ook mee zou doen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Maar hij haakt dus af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken, maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog. Het wordt uiteindelijk 20 tot 23 graden in het binnenland. En tot zover het AP-nieuws.
15: Afvoer verstopt of rioolproblemen?
4: Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
18: Want ik ben rijk, ik ben rijk met alle vrienden om me heen. Rijk, want met jou ben ik nooit alleen.
17: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
19: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
20: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
21: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
20: Kijk op ProStop.nl.
22: Ik moet nog wat jaren mee.
23: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
25: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer voor minder. Simpel.
27: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
28: En door
29: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
30: Vijf over drie geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Nog twee files. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch bij Everdingen richting Zaltbommel 22 minuten. En de A15 Nijmegen-Rotterdam een half uurtje. En dat is een 15 kilometer vertraging. Zo, dat is best heftig. Snelheidscontrole is A2 Maastricht richting Eindhoven. Even opletten bij 184.2. De A20 Gouda richting Hoek van Holland 39.4. En de A58 Vlissingen Berg op Zoom 161.7.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Stefan Meij!
30: Ja, goedemiddag. We gaan even beginnen met een goede plaat van Hazes. Buonasera, oh Marie.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

Rutger van Barneveld. Het is nooit te laat. Een liedje van, nou, wat zal het geweest zijn? Ik denk 4 jaar geleden of zo. Ja, dat kan prima weer natuurlijk. Hè? Sowieso 3:15 geworden. Maandagmiddag. Je luistert naar het beste, het stuurste station van Nederland. Wat betreft Nederlandse hits, de grootste ook. En hier is Gerrit.

ik zit even. Was het vorig jaar? Nee, dat is de hele tijd geleden al. Allemachtig, dat hoor ik te weten. Dit hoor ik te weten als Radio NL DJ. Is dat, voor mijn gevoel is het 2 jaar geleden. Maar het kan ook wel eens voor 2020 zijn. Ga maar even googlen. Wijs mij maar even goed terecht. Zit even te, ik weet het echt niet. Dat is oké. Okay. Stef Hekkel dan. De nieuwe.

Het grappige is, de nieuwe van Steffelkamp, de nieuwe van Eckel, die klinkt als een cover, maar dat is niet zo. En ik ga je wel even iets leuks laten horen. Misschien wist je het al, misschien wist je het ook niet. Ik weet het al een tijdje, maar we hebben het, het liedje eigenlijk nog gedraaid. We gaan even draaien Siska Peters, wat je ook verwacht op Radio NL. Maar dit liedje, dat kennen we allemaal als Zwevend naar Geluk. Luister goed naar het origineel.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Ook voor rioolvernieuwing klopt u aan bij Bosveld & Zonen. Kijk op bosveldenzonen.nl.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in het verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
15: Appelscha, yeah!
14: Alle info radionl.nl.

Bram de Nijs. Dag zuster, Ursula. Ursula. Daarvoor een mooi remixje van Manuel. Stoere gast op het podium, maar toch even een piratenliedje gecoverd. Dat betekent dat hij opgevoed is met de liedjes van vroeger. Mooi, mooi, mooi, mooi. Deze week geldt in alle programma's, als er een discjockey zit, dan moet je even goed opletten, want komt er dan een achtbaangeluid voorbij, hoor je mensen tik, tik, tik, tik. Hoor je dat voorbij komen, dan app je even Appelscha, want daar word je heen gestuurd, naar attractiepark Appelscha. Ja, zo heet het niet natuurlijk, maar in mijn hoofd wel. Duinen zaten. 4 personen, gratis toegang, dag in lol beleven, maar wel even spotten natuurlijk.

Simon. Rosanna. En daarvoor zaten de Paladijns met maar 19 hits op hun naam. En legendarisch verklaard, heilig verklaard, net als de Voortak. Radio Zambelen. Maar goed, misschien denk je van, hè, gast, waar heb je het allemaal over? Draai mij van Nelis Leeman. Nou, check.

0: Te groot? Bestaat niet.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
0: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De bouw verslimmert.
6: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
7: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
8: Soudal, de bouw verslimmert.
7: Iedere klus weer.
9: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De Zomertour.
16: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 4 uur.
18: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven bekijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Kost ze veel geld. We snappen dat veiligheid voorop staat, zegt iemand van Transport en Logistiek. Maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. En 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. De voetballers van Spanje die gisteren wereldkampioen werden zijn geland in Madrid. Dat betekent dat daar weer gefeest kan worden. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. En daarna worden ze gehuldigd bij het stadhuis. Premier Jette hoopt door te gaan met de goede relatie met Groot-Brittannië nu er een nieuwe premier is. Andy Burnham volgde vanmiddag Keir Starmer op, die na 2 jaar zijn ontslag indiende. De Britten zijn belangrijk voor ons, zegt Jette. Als het gaat om handel, defensie en steun aan Oekraïne, werken we nauw samen. De politie maakt zich zorgen over een meisje van 14 uit Den Haag. Ze is gisteren voor het laatst gezien in het centrum van Den Haag, maar daarna is er niks meer van haar vernomen. Demi Lee heeft donkerblond haar en droeg een spijkerbroek met 2 grote gaten. Bel ons als je haar hebt gezien, zegt de politie. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
22: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
23: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
24: Dit is een boodschap van Sieren.
25: De maatschappij, dat ben jij.
26: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
29: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
30: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
31: Zijn we er al.
30: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
32: Oh ja, verzekering.
30: En weer door met de Ora autoverzekering.
33: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
34: It's funny, because it's true.
33: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
35: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
36: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
37: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
38: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
39: Even 4 minuten over 4 geworden. Hoor je zo meteen een achtbaan geluidje van de echt dat je omhoog gaat en dat gegil van iedereen. Dan app je even Appelscha, want daar gaan we je heen sturen. Attractiepark Appelscha. Duinen zaten natuurlijk 4 personen de hele dag. Nou ja, je kan gratis eten daar en alles erop en eraan. En alle attracties, er zijn 8 nieuwe attracties daar. Fantastisch. We zouden daar een keer moeten uitzenden, joh. We zouden gewoon een keer naar het attractiepark gewoon hele dag. Nou, leuk. kindertjes erbij. We zouden er een keer moeten fixen eigenlijk. Ja. Zeg, de files van dit ogenblik. Er staat één lange in Nederland. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 40 minuten, dat is een kwartiertje. En de rechte rijstrook is afgesloten in verband met een ongeluk. Dan snelheidscontroles A10 Amstel richting knooppunt Koenplein 11.2. De A37 Duitse grens richting Hogeveen 31.9. En de A79 Heerlen richting een mooie Maastricht 8.4.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Temple Bar. Ze stonden zelfs op een zwarte cross en daar hadden ze zo groot succes dat ze gewoon weer geboekt zijn voor volgend jaar. Mooi is dat. Helemaal Hollands, de Hollandse nieuwe deze week. Titanic, en ik zag online al op de social bij Snap en overal zag ik al dat die mannen helemaal blij waren. Ja, top natuurlijk met zo'n liedje. Echt een superliedje. En over superliedjes gesproken. Deze zingen word voor word.

als je van Nederlandse muziek had en je doet dit niet mee in de auto of thuis. Heb je dat nog nooit meegedaan? Dat is gewoon raar. Iedereen doet dat. Iedereen doet. Als je nou 6 bent of 66, dan blijf je het net.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij 1 vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
12: Appelscha, yeah!
11: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
12: Altijd aan, Radio NL.
11: Altijd aan. Müller Oosterbeek, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
12: Radio NL.
13: Weerbericht.
14: 1 minuut over 4:30 geworden. Nou, vanmiddag breekt de zon nog een beetje door. Het is 20 tot 23 graden geworden vandaag. Morgen is het vaker droog. Wolken, zon, een beetje wisselvallig. Vanaf woensdag is er een grotere bui op. Een grotere kans op een bui, natuurlijk allemachtig. Vooralsnog verandert er niks aan de temperatuur. Het weekend wordt het wel iets warmer. Dan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is. En luisteren natuurlijk in binnen- en buitenland. En dat doen wij in samenwerking met het ANP. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek.
13: Transportbedrijven gaan kijken of ze de overheid aan kunnen pakken voor het afsluiten van de Merwedebrug. Ze vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud en nu er geen vrachtwagens overheen mogen, moeten ze omrijden. In New York is iemand opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar het kantoor van de FBI. De straat stond vol met rook. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Felicitaties voor de nieuwe premier van Groot-Brittannië, Annie Burnham. Bijvoorbeeld van Ursula von der Leyen van de EU en de president van Frankrijk, Emmanuel Macron. Ze hopen op een goede samenwerking.
14: Dan even kijken op de wegen files. De A2 Eindhoven-Maastricht 34 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag 22. De A58 Eindhoven-Tilburg een half uurtje. Snelheidscontroles A10 knooppunt Amstel richting Koenplein. Het knooppuntje daar. Knooppuntje. Goeiedag. 11.2. De A28 Amersfoort naar Zwolle. Daar staan ze gewoon bij 61.8. En de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom 161.7.

0: elke zomerrit, vind ik zelf. Nou, deze week is het echt even iets waar je zit te wachten. Dat is echt gewoon leuk. Een dagje uitwinnen. Dat is altijd leuk. En op de radio, als het op de radio is, is het nog gratis ook. Je gaat naar verkeers- en attractiepark Duinenzaad. Oftewel gewoon attractiepark Appelscha, zo simpel is dat. Dat durf ik wel te zeggen. Hoor je dat geluidje voorbij komen van de achtbaan? Nou, hij kwam net voorbij. Ja, daar gaat hij. Hoppakee, gillend naar beneden, man. Buikgevoel, kriebels. Mooi, mooi, mooi, mooi. We hebben 4 kaarten voor je liggen. Het zijn 4 toegangskaarten. En inclusief eten en drinken natuurlijk. Heb jij gereageerd? Heb je het geluidje weten te spotten net? En denk je nu, potverdorie, ik heb het gemist. Nou ja, vanavond kun je gewoon meedoen met de Rorimeister. Dan kon je even Appelscha appen. Nou, we gaan nu even rondbellen. Even kijken of dat gaat lukken. Toen gaat dat lukken. We bellen nu met, even kijken, het is Theresa Kramer uit Zevenaar. Dus dan weet je alvast even dat je een telefoontje gaat krijgen. Mooi. Oppakken is winnen. Dat staat in onze voorwaarden. Check even radio.fm. Radio.fm. Jolanda, Jolanda staat hier ook.
1: Eens. Goedendag, dit is de voicemail van...
0: Oh god, die hebben we nu. Dan gaan we even de volgende bellen. Even kijken, Kees, we bellen even met Kees. Kees Wolting uit Heemskerk. Ja, we moeten wel even iemand spreken natuurlijk voor de prijzen. Nou ja. Keesie. Je hoort je naam op de radio, je schrik helemaal te leren. Kees Wolting uit Heemskerk. Heb ik dit? Ja, het is ook echt maandag, niet normaal. Er zijn best wel veel mensen die willen naar het attractiepark in Appelscha. Even koekeloeren, want er zijn... Hallo? Geen Kees. Nou, dan pak ik de volgende. Even kijken, ik heb nog uitgezocht Jolanda en Gerard. Even kijken, dan bellen we Gerard even. God almachtig. Gerard Diemer. Hij komt uit het mooie... staat hier? Tiel staat hier. Oké, Tiel. Gerard even bellen. Het is ook een belachelijk tijdstip om te bellen natuurlijk. 16:45 bijna. Je moet, ja, waarschijnlijk ben je dan met de kids bezig of andere dingen. Boodschappen. Nee, dit zal toch niet? Gerard Diemer uit Tiel. Gast.
1: Goedendag. Dit is de voicemail
0: dit
1: van...
0: Dit is ook de... Of heb ik intern niet wat... Heb ik hier wat fout staan? Ik moet even checken hoor. Nee, dat gaat allemaal wel goed. Wat vind ik hier? Dan bellen we even kijken. Jolanda, hebben we Jolanda nog staan op het lijstje? Jolanda uit De Krim. Nou, even kijken of die... maar is. En anders... De muziek is ook af. Nou, deze niet oppakt. En dan. Eigenlijk. Ja, is ook de, wat is dit? De vierde die ik bel? Jolanda uit De Krim. Die zet er ook bij. Mooi even een dagje uit voor de kids. Oké, dat. Jolanda! Jolanda! Nou, ik. Echt serieus. Jolanda is ook weg. Jolanda, je krijgt de prijs. Ik denk even. Man.

Grim, ik ga je even stalken en bellen om je aan de lijn te krijgen. Dat gaat me lukken. Al moet ik vanavond nog vanuit de auto je bellen. Het gaat goed komen. Gefeliciteerd met de kaarten. En heel veel plezier natuurlijk met The Kids. Nou, dan moet het maar zo, hè. Snel anders kan.

komen. Jolanda net even gesproken en gegevens ingevuld. Helemaal top. Helemaal blij met de kaartjes. Verrast. En had niet gedacht dat een radiostation haar zou bellen. Nou ja, oké. Okay. Ja, mooi. Vanavond bij Rory. Goed opletten. Hoor je een achtbaan geluidje?

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kijk hem gaan. Oh, mijn kor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
2: Heb je trek?

0: Bent u liefhebber van tractorpooling en houdt u van gezelligheid? Dan bent u vrijdag 24 juli van harte welkom. Want dan organiseert Stichting Tractorpooling Lunteren de wedstrijd aan de Goorsteeg in Lunteren. De aanvang is 5 uur. Met 13 klassen standaard en sport. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door HBE Bouw en HBD Montage. Voorkom wachten aan de kassa en koop je tickets online via tractorpoolinglunteren.nl.
1: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. AH Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer, 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra!
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De zon.
5: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Betaalbare kunststof kozijnen, Prangerkozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Prangerkozijnen. Plaatst het kozijn op 5 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen de verzwakte brug niet meer over en dat betekent omrijden. Dat is een dure grap. En dat terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud, vinden de transporteurs. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, wordt van alle kanten gefeliciteerd. Ursula von der Leyen van de EU, president Macron, bondskanselier Merz en premier Jette hopen allemaal op een goede samenwerking. Burnham nam vandaag het stokje over van Keir Starmer, die het 2 jaar voor het zeggen had als premier. De Britse voetballegende Kevin Keegan is overleden. Hij was 75. In de jaren 70 werd hij 2 keer uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Zijn grootste successen had hij bij Liverpool, waarmee hij 3 keer landskampioen werd en 2 keer de UEFA Cup pakte. En daarna had hij nog een mooie carrière bij Hamburger SV. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
14: Door Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
16: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
17: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
18: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
19: Dus ik mis je als ik hier niet ben. En ik mis je als ik aan je...
18: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
23: En door...
24: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
25: Een paar minuten over vijf geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Eerst even de files. Er staan er 4. De A2 Eindhoven Maastricht 26 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar 12 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag 24. En de A58 Eindhoven richting Tilburg 35 minuten. Door een ongeluk. Je wordt via de vluchtstrook omgeleid. De snelheidscontroles A1 Amsterdam Amersfoort 40.0. De A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Nog steeds bij 11.3. De A20 Gouda richting Hoek van Holland bij 39.5. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom 161.7.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Stefan Leer!
25: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met Benny Nijman. En ik ben blij dat ik je nog niet vergeten ben.
26: Dit is de muziek van Radio

Wat een lief berichtje van Cynthia Leur. We zitten er klaar voor. We proberen het geluidje te spotten. Nou, Cynthia, het zit zo. Het geluidje is eigenlijk al voorbij gekomen. Dat ga ik deze week niet op een vast tijdstip doen. Dus het is al geweest. Het pretparkgeluidje van de achtbaan. Oei, oei, oei. Nou, vanavond bij Rory ga je hem nog horen en spotten. En dan even appen natuurlijk.

ze hebben een probleempje, even serieus. Want deze hit is zo groot, echt zo groot, dat ze daar waarschijnlijk nooit meer overheen komen. Net als Wesley Bronkhorst, trots op jou. Ja, je kan maken wat je wil, Wesley. En ongetwijfeld zullen daar klappers tussen zitten. Maar dat is een evergreen, is het geworden. En deze ook, Baila Baila, de Gasolina. En ja, hoe die ook aangevlogen is met alles. Ja, gewoon een topliedje. Dit blijft voor altijd een kroegenstamper.

0: slijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalets en staakcaravans.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha. In verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
11: Appelscha, yeah!
10: Alle info, radionl.fm.
12: Dit is Radio NL.
11: Altijd aan, Radio NL.
12: Altijd aan. Müller Oosterbeek, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
13: Radio NL.
14: Weerbericht. Vanavond is het droog. De wind gaat wel waaien vanuit het noorden. Het IJsselmeer wordt onstuimig. Landinwaarts moet je maar kijken. Weinig wind. Daar heb je niet zoveel aan. Het warm lees ik het ook eigenlijk voor. De vooruitzichten wisselvallig. Het is wel zomerweer, maar het kan ook een beetje koud aanvoelen. Vandaag was het 21 graden maximaal. Morgen worden 23 graden. Woensdag 21 graden. Donderdag 21 graden. En vanaf vrijdag dan schieten de temperaturen weer omhoog. Vrijdag wordt het 24 graden. En het weekend kan het 27 graden worden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Wat is er gebeurd in binnen- en buitenland? We gaan het horen. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De transportsector gaat misschien een schadeclaim indienen bij de overheid voor het afsluiten van de Merwedebrug op de A27. Vrachtwagens moeten nu namelijk omrijden en dat loopt flink in de papieren. Zo'n 1,5 miljoen euro per dag, zegt de sector. Vrachtwagens die toch over de brug rijden een boete geven, kan nog even niet, want eerst moeten de camera's worden opgehangen. Pas daarna kan Rijkswaterstaat inspecteurs inzetten om de boel in de gaten te houden. De vier mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. Het lab werd vrijdag ontdekt en tientallen huizen werden toen ontruimd.
14: Nog een drietal files. A2 Eindhoven-Maastricht een kwartiertje. De A9 Amstelveen-Alkmaar 9 minuten en 25 minuten. De A58 Eindhoven richting Tilburg. Snelheidscontroles. De A7 Heerenveen richting Horen 64,5. De A44 Den Haag-Amsterdam 20,2. En de A79 Heerlen-Maastricht 8,4.

0: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 14:30.
1: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij.nl.
2: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
3: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
7: Vals, mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 6 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kon nog even niks doen. Eerst moeten de camera's worden opgehangen en daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Nu wordt er dus nog niet gehandhaafd en dat is te merken. Vandaag gingen honderden trucks over de brug. Ondertussen overwegen transporteurs een claim in te dienen bij de overheid, want die had de brug beter moeten onderhouden. Omdat die nu verzwakt is, moeten trucks omrijden en dat kostte zeker 3 kwartier. Transport en logistiek schat dat transportbedrijven daardoor 1,5 miljoen per dag kwijt zijn. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 mannen... die opgepakt werden voor een drugslab in een Haagse woonwijk. Het lab werd vrijdag ontdekt. Binnen stonden duizenden liters chemicaliën. En dat was zo gevaarlijk dat tientallen huizen werden ontruimd. De straat werd gisteren pas weer helemaal vrijgegeven. In Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld, El Mayo. Hij kreeg levenslang. Hij werd 2 jaar geleden op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in de val gelokt. Het vliegtuig vloog naar Texas, waar hij werd opgepakt. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
19: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
25: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
27: Ik heb letterlijk niks.
28: Het gaat de hele dag regenen, hè?
29: Nee, ik heb geen regenjas.
28: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
30: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
31: En door
32: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op gevenvanettenrecycling.nl.
33: Een paar minuten over 6, goedenavond. Dit zijn de files, maar ook de snelheidscontroles. We beginnen even met de files. De A2 Eindhoven Maastricht, 11 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En de A58 ongelukje gebeurt tussen Eindhoven en Tilburg. En dat is 10 minuten, 6 kilometer. De snelheidscontroles. A20 Gouda richting Hoek van Holland, 39,5. En de A67, dat is Belgische grens, richting Eindhoven bij 5,9.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van

Gert en Loon op Zand, je hebt helemaal gelijk, gast. Dit is niet de goede versie. Oh, nee, god. Oh. Ik heb niet de originele gedraaid. Ik weet ook niet waarom deze in de computer staat eigenlijk. De originele moet er gewoon in. Ik ga dat even regelen nu.

Tundra's, lijken wel Highway. Die coverde in de tijd alles wat los en vast zit. En ze deden dat in sommige gevallen gewoon nog beter dan de originele artiest. Zometeen gaan we nog even een feestliedje draaien van Alex. Eerst even zandloperster. En vanavond goed opletten bij Rory natuurlijk. Want hoor jij een achtbaan zuizen uit de speakers thuis of in de auto, dan app je even Appelschouw, want daar ga je dan heen. Een mooi uitje, eten en drinken, alles verzorgd. Intreekaten voor 4 personen. Weet het te spotten en app dan zometeen even Appelschouw. Tot morgen.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld en Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Bij Bosveld en Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
4: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf

0: Zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
2: Appelscha, yeah!
1: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
2: Altijd aan, Radio NL.
1: Altijd aan. Müller Oosterbeek, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
3: Radio NL.
4: Weerbericht.
5: Het is echt een beetje ander weer dan de afgelopen week. Het is wat frisser, heb je vandaag gemerkt. En dat gaat het eigenlijk ook wel zo zijn de komende dagen. Vanavond is er her en der kans op een buitje. Op de meeste plaatsen gelukkig wel droog. En morgen een beetje van hetzelfde laken. Een bak, zoals dat dan zo mooi heet. Dan zijn de temperaturen ook zo tussen de 18 en 21 graden. Her en der kans op een buitje. Vanaf woensdag dan weer meer kans op buien. Dan gaat het eigenlijk overal in Nederland eventjes regenen. Dus hou daar rekening mee. Later in de week, richting het weekend, wordt het weer warmer.
4: Radio NL.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, Duitse grens richting Groningen, bij hectometerpaal 245,3. De A20 Gouden richting Hoek van Holland bij 39,5. En de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom bij 161,7.
2: Radio.

Ja, daar was hij weer, Martin Moreiro. Ja, typetje van, hè, natuurlijk, uit Gooise Vrouwen. Maar ik vind het zo leuk dat, ondanks dat dit een typetje is, dat dit gewoon eigenlijk hele leuke liedjes zijn die hij maakt. Zo ook deze. In Mijn Hart komt volgens mij uit de meest recente serie. Ja, ik heb dat niet allemaal gezien. Ik volg dat niet zo, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar deze zou je daaruit kunnen kennen. Daarvoor nog de 3J's. Stukje reggae op de radio. Jamman. Ja, Jamman zat er trouwens helemaal niet bij. Maar wel een stukje reggae. Los vast hoorde je bij Radio Rail. Zo, een bijzonder goedenavond. Het is de avondshow van Radio Rail. Dag in dag uit. Roren hier. Tweede shift van de dag. Vanochtend natuurlijk ook al even. Met later vanavond leuke kaarten weg te geven voor attractiepark Duinenzaten. Dat is als we de achtbaan gaan laten rijden. Hoor je die voorbij rijden door de uitzending de Radio Rail Rollercoaster. Dan stuur je Appelscha. Want daar is het namelijk. En dan win je dus die kaarten. Maar dat komt dus allemaal later. En ja, verder gewoon de vertrouwde ingrediënten. Natuurlijk ook heel veel goede muziek. En daarover...

0: Ja, geweldig liedje voor het kappersvak, hè? Denk je altijd nog aan haar? Kun je natuurlijk vragen aan een gepensioneerde kapper. Maar goed, dat is een ander verhaal. Je hoort de Sineke bij Radio RL. Hey, heb je een mooi weekend gehad? Ik hoop het wel, dat je daar een beetje mooi op kan terugkijken. Dat je lekker met mensen was waar je graag mee bent. Dat je leuke dingen hebt gedaan. Misschien ben je wel bij de Zwarte Cross geweest. Heb je ergens lekker op het terras gezeten? Een ander festival? Nou ja, hoe dan ook. Maakt in principe niet zo heel veel uit. Iemand die wel een heel mooi weekend heeft gehad, sowieso, daar ga ik vanuit, is Jan Biggel. Want die is namelijk...
1: Getrouwd. Daar komt de bruid.
0: Ja, ja. Met zijn Helga, ja. Daar was hij niet zo heel lang geleden ineens mee samen. En dat ging allemaal heel snel, gelukkig ook heel goed. En dus zijn zij inmiddels getrouwd. Ja, dat ging super snel. Maar ja, volgens mij hebben zij het ook heel leuk samen. Dus bij deze sowieso de hartelijke felicitaties aan Jan en Helga vanuit Radio RL. Ja, de beelden die verschenen daar vanochtend van op zijn sociale media. Daar lazen we het ook allemaal. Mooi. En hij heeft ook een liedje gemaakt, een beetje over zijn band met Helga. Dat is nieuw bij Radio RL. Mooie gelegenheid om hem meteen maar even te draaien dan. Dit is toepasselijk. Wat kan het leven toch?

De Newlywed, zo heet dat dan officieel, geloof ik. Hè? In ieder geval, afgelopen weekend is hij getrouwd met zijn Helga, Jan Biggel. En dit is het liedje dat hij afgelopen vrijdag uitbracht. Gaat eigenlijk ook een beetje over het leven. Hè? Als iemand die in ieder geval samen is met iemand waar je heel graag mee samen bent, om het even ingewikkeld te maken. Wat kan het leven toch mooi zijn, hoor je bij Radio Adel. Hey, zometeen hier het overzicht van het belangrijkste onbelangrijke nieuws. Namelijk het belangrijkste komkommernieuws. Hè, want steeds meer mensen gaan op vakantie. Vakanties inmiddels overal begonnen. De schoolvakanties, de bouwvak begint binnenkort. Nederland raakt leeg. Dus dan ja, hebben we eigenlijk alleen nog maar van dat kleine nieuws. Hebben we over zometeen daar een mooi overzichtje van. Onder andere uit België. Ja, daar komen altijd mooie dingen vandaan uit België. Twee mensen, een stelletje, die hebben de schrik van hun leven gehad in hun huis. Waarom? Hoor ik je denken? Even een stelletje zo meteen als je blijft luisteren naar Radio Adel. Dirk Mildijk hoor je ook zo. En nu Splitsing.

0: Dan ga je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.

0: Bent u liefhebber van tractorpooling en houdt u van gezelligheid? Dan bent u vrijdag 24 juli van harte welkom. Want dan organiseert Stichting Tractorpooling Lunteren de wedstrijd aan de Goorsteeg in Lunteren. De aanvang is 5 uur. Met 13 klassen standaard en sport. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door HBE Bouw en HBD Montage. Voorkom wachten aan de kassa en koop je tickets online via tractorpoolinglunteren.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Radio NL.
4: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De zon.
4: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 7 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto. Hij was zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Zeker 2 mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man die een bord bij zich had met de tekst Weg met ICE. In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd en daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de 2 wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl.
3: Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
17: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
18: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
19: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
20: Radio NL.
21: Verkeersinformatie.
22: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, Duitse grens richting Groningen, bij hectometerpaal 245,3. De A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij 39,5. En de A50, Apeldoorn richting Zwolle, bij 213,1.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Rory Jonker, ga!
25: Zometeen Jaman en spoken bestaan niet. Al dacht een stel in België daar anders over. Ik vertel je zometeen alles.
23: Dit is de muziek van

0: prachtig liedje. Ja man, hoor je op Radio RL, spoken bestaan niet.
1: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd, ook bij Radio RL.
0: Ja, spoken bestaan niet. Er is een Belgisch stel die denken daar waarschijnlijk tegenwoordig iets anders over. Want die hebben zich vorige maand echt flink geschrokken. Toen 's nachts ineens gewapende mannen door hun tuin liepen. Ja, dat had hun beveiligingscamera gezien. Nou, een heleboel in rep en roer natuurlijk. Meteen de politie gebeld. Nou, die zijn dus komen kijken. Wat bleek nou? Er was een militaire oefening bezig. Die waren dus diep in de nacht gewoon in een woonwijk aan het oefenen. Maar die waren er dus even niet bij stilgestaan dat ze privéterrein opliepen. En dus waren ze per ongeluk bij die twee mensen terechtgekomen in die achtertuin. Oei, dat is ook de schrik van je leven natuurlijk. De Belgische Defensie heeft inmiddels excuses aangeboden. Ja, dat snap ik. Berichtje uit Amerika. De families van twee Amerikaanse mannen die beschuldigen een ziekenhuis in Noord-Dakota van een enorme fout. Het ziekenhuis zou namelijk de mannen bij hun geboorte per ongeluk hebben verwisseld. Die fout die kwam bij toeval aan het licht toen een van de mannen 2 jaar geleden een DNA-test cadeau kreeg voor kerst. Wat ik wel een bijzonder cadeau vind trouwens. De uitslag van die test leidde hem online naar zijn echte biologische tante. En haar neefje die deed dus ook een test. En die uitslag die wond er dan weer geen doekjes om. Want dat DNA dat bleek dan weer te matchen met de andere familie. Dus dat was vrij ingewikkeld allemaal. Nou, inmiddels gaat het ziekenhuis een onderzoek instellen. Wat me niet meer dan terecht lijkt. En de inwoners van Engeland en Wales mogen straks zo'n beetje overal waar ze willen trouwen. Nu is het nog zo dat huwelijken alleen gesloten mogen worden op erkende locaties, maar de regering wil daar een einde aan maken. Dus zodoende kun je dan binnenkort trouwen in bijvoorbeeld een luchtballon of op het strand of waar je dan maar wil. Misschien handig voor Jan Biggel. Ah ja, die had dat net eerder moeten weten natuurlijk. Die is net getrouwd, maar als hij dat eerder had geweten, weet ik zeker dat hij daar

Het is nieuwe muziek op Radio Warel van Harm Spang. Die ken je ook gewoon als Spang natuurlijk. Fout heet zijn liedje. En daarvoor hoorde je Yves Berendsen met Vakantieliefde. Prachtig liedje. Misschien dat je er deze zomer nog wel eentje tegen gaat komen ergens. Hè. Als je nog niet voorzien bent, zou wel handig zijn dat je dan op vakantie toch nog iemand tegenkomt. Moet je misschien eerst wel even een rondje langs de Route du Soleil. En dan kom ik weer bij Wolter Kroes die je daarvoor hoorde met zijn liedje Route du Soleil. Ja, veel mensen weer op vakantie natuurlijk. Hè. De zomervakantie is overal weer begonnen voor de scholen. De bouwvak die gaat langzaam maar zeker beginnen overal. Dus wat dat betreft mooie vooruitzichten voor iedereen die vakantie gepland heeft. Ik zit even te denken, Route du Soleil, daar is natuurlijk ooit eerder een liedje over gemaakt. Hè. Dat, deze man, Dries Roelvink, had daar een liedje over. Ga ik nu niet draaien, wel even een andere leuke van Dries op Radio RL. Dit is

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Schroevendum.nl. Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf.
11: Je

0: Precies. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
1: Appelscha, yeah!
0: Alle info, radionl.fm.

30. Op nummer 4 stond hij afgelopen weekend, net als vorige week trouwens. Dus goede zaken voor Tino Martin. Jong en dom hoorde je bij Radio NL. Het station waar je deze week mooie prijzen wint, namelijk 4 kaarten voor verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Dat is in Appelscha, leuk voor het hele gezin. Leuk ook om even met de familie te doen, zo in de zomervakantie, zolang die er nog is. Hoor jij de achtbaan rijden, laten wij de Radio NL rollercoaster zijn gang gaan, door de uitzending heen rijden. Dan is dat jouw teken om Appelscha te sturen in de app van Radio NL en dan maak je kans. Wacht, ik druk even op de knop hier, hoor. We gaan vertrekken. Och, wat een afdaling is dat ding. Echt niet normaal, die Radio NL achtbaan. Maar dit is dus inderdaad het moment om een bericht te sturen in de app van Radio NL. Appelscha is voldoende. Je mag ook, ik wil naar Appelscha of ik hoop dat ik naar Appelscha. Nee, met een klein woordgrapje erin, dat is allemaal welkom. Als er maar Appelscha in staat, dat is helemaal prima. Niet appelsap, Appelscha, dat sturen. Dan bel ik je misschien zometeen terug.

0: van, voor zover we weten. Ik kan het niet laten, hoorde je. Het is toch geweldig als je dit hoort. Dan krijg je toch spontaan zin om naar een pretpark te gaan. En het goede nieuws, dat kan dankzij Radio RL. We hebben hier kaarten liggen voor Duinenzaten. Dat is een familiepark in Appelscha. Ook een verkeerspark, dus daar kun je lekker rondkarren. Dat kunnen in ieder geval de kinderen. Dus als je jong bent, je zit te luisteren, dan kun je lekker daar gaan rondkarren. In elk programma 4 kaarten te winnen om deze zomer eens lekker te verzilveren. Daar zitten hapjes en drankjes bij. Gratis parkeren, ook niet onbelangrijk, anno 2026. En aan de telefoon heb ik Gert-Jan uit Terneuzen. Gert-Jan, wat hoor ik allemaal bij jou daar?
1: Ik sta weer in Duinel.
0: Duinel?
1: Ja, ik sta weer in Duinel.
0: Oh, gezellig, wat leuk.
1: Ja.
0: En wie zijn er allemaal bij je dan?
1: Met 2 kinderen.
0: Ah, maar dat betekent wel dat jij een echte pretparkganger bent dus.
1: Ja, dat klopt. Dat vind ik wel leuk. En de kinderen ook.
0: Bij welke pretparken kom je zoal?
1: Ja, verschillende in heel Nederland en België.
0: Oh ja, jij gaat ze gewoon allemaal af?
1: Ja, allemaal ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, want ik zit even te kijken. Jij woont in Terneuzen, toch?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ben jij ervan bewust dat Terneuzen Appelscha dat beste stukje rij is?
1: Ja, maar je kan er ook een kantje aan plakken.
0: Ja, ja, oh, dat is wel waar. Ja, dat is ook wel slim. Kun je er gewoon een paar dagen blijven?
1: Ja, dan.
0: Dat is genoeg te beleven ook, hoor.
1: Ja, dan. Dus ik wil altijd leuk.
0: Goed, tot zover het stukje PR-VVV voor Appelscha. Hey Gert-Jan, ik heb leuk nieuws. Je gaat er naartoe, man.
1: Yes, geweldig.
0: Bij deze 4 kaarten gewonnen. Dus dat betekent dat je gezellig met het gezin gaat, met de kinderen. Dat wordt een mooie dag daar, denk ik.
1: Geweldig, ja. Ik ga er veel plezier leven.
0: Nou, dat hoop ik ook. Ga ervan genieten, zou ik zeggen. En een mooie dag.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Ja, dag Gert-Jan. Ja, oh, ja, geweldig. Gert-Jan die gaat lekker naar Appelscha toe. Nou, die kan meteen. Die zit dan nu in Duinrail. Die kan, als hij daar klaar is, meteen door naar Duinenzaten. Dat is ideaal natuurlijk. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Morgen in het ochtendprogramma. Hier is.

In dit geval, nee, dat is Sylvia Zwart. En je hoorde haar bij Radio NL met daarvoor dat lekkere zomerliedje van Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé. Ook weer een liedje over dranken eigenlijk, hè? We hebben al Tinto de Verano, Moët dat nou, ja, van alles al. En dus ook rosé, ook bezongen op Radio NL. Hey, hoe is het met je deze maandagavond? Dat is sowieso een vraag die ik even aan je zou willen stellen. En het zou leuk zijn als je ook daadwerkelijk antwoord geeft. Dat kan in de app van Radio NL. Zometeen na 8 uur doen we namelijk weer een rondje Nederland. Doen we elke avond om gewoon even te peilen hoe het met je gaat. Ben je druk aan het werk nog? Zit je de boekhouding te doen thuis? Werk je op het land? Pakketjes aan het bezorgen misschien? Zit je in de vrachtwagen, in de taxi, in de bus? Wordt er gewerkt in de haven? Dat zou zomaar kunnen. Ja, of je bent gewoon lekker vrij. Je bent op vakantie of zo. Zit je lekker op de camping te luisteren naar Radio NL? Of misschien gewoon wel thuis in Hinterkarten, zeg maar. Hotel Hinterkarten.

0: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
2: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
0: Bent u liefhebber van tractorpooling en houdt u van gezelligheid? Dan bent u vrijdag 24 juli van harte welkom. Want dan organiseert Stichting Tractorpooling Lunteren de wedstrijd aan de Goorsteeg in Lunteren. De aanvang is 5 uur met 13 klassen standaard en sport. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door HBE Bouw en HBD Montage. Voorkom wachten aan de kassa en koop je tickets online via tractorpoolinglunteren.nl.
3: Ja? Echt serieus?
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Radio NL.
4: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De Zomertour.
4: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 8 uur.
0: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump, dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid nat gespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten.
1: voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Radio NL.
21: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Hapert en de grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hierdoor dicht. Verkeer wordt er omgeleid via de af- en toerit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 13,3. De A15 Europoort richting Rotterdam bij 47,5. En op de A28 Utrecht naar Amersfoort bij 8,8.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Rory Jonker!
23: Ja, goedenavond. Binnen nu aan 10 minuten het rondje Nederland. Wat ben je aan het doen? Laat maar weten in de app van Radio NL. Hier is Stef Ekkel.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

leek het nou net dat er veel liedjes zijn over drankjes. Dat is in dit geval ook weer zo. De Baco in Monaco hoorde je van Ferry de Lits en Shaq. En nee, dat gaat dan niet over tabak. Dat zou je bijna denken in deze trend. Dat dan over tabak gaat, hè, Shaq. Maar nee, dat is gewoon de naam van de zanger, schuinstreep, rapper in dit geval. S-H-Q-Q, zo schrijf je het. En je spreekt het uit als Shaq. Was even zoeken, want we hebben ook al Shaq geprobeerd en Chic. Maar het is dus Shaq, hebben we ons laten vertellen. Zeg, het is Radio Mariel. Goedenavond, maandagavond. En heel leuk om even van je te horen via de app. Dan doen we het rondje Nederland. Deel even met de rest van Nederland wat je aan het doen bent. Anja uit Emmeloord, die zegt... Ik ben de strijk aan het wegwerken. Is niet mijn hobby, maar ja, het moet toch een keer gebeuren. Ja, dat is het. Ik heb dat ook met alles, met de was en zo. Gelukkig heb ik een lieve vriendin die dat doet ook, hoor. Maar ja, het is geen fijne bezigheid. Dat snap ik, Anja. Succes daar. Marco uit Helmond, die is nog druk bezig met een late dienst in het magazijn. Nog een uurtje te gaan en dan ben ik klaar, stuurt hij. Ah, succes nog even, Marco. En hou de radio aan, zou ik zeggen. Monique uit Winschoten zit lekker in de tuin met een kop koffie. Even wat rustig... even een rustig momentje voor mezelf, schrijft ze. Ach, heerlijk, Monique. Geniet ervan, zou ik zeggen in dit geval. Jan uit Eibergen stuurt een berichtje. Die zegt, ik ben de kliko's aan de straat aan het zetten. Straks worden ze weer geleegd. Ah, dat is wel fijn. Ik moet die van mij nog even binnenzetten trouwens. Dankjewel voor de reminder, Jan. De onbedoelde reminder. Berichtje van Karin uit Woerden. Die zegt, ik ben net klaar met sporten en ik rijd nu weer naar huis. Hey, lekker bezig. Ik wil heel even een eenzijdig applausje hier. Speciaal voor jou, Karin. Ja, ik

Ik ben zo iemand, ik heb wel een sportschoolabonnement. Alleen ik gebruik hem niet, zeg maar. Kon ik dat ook maar van die bezorgdiensten en zo allemaal zeggen. Maar nee, helaas alleen van de sportschool. Henk uit Kampen, die zegt, ik ben nog een paar pallets aan het lossen. Daarna lekker naar huis. Linda uit Terneuzen. Hey, zou ze, dat komt natuurlijk uit de buurt van Geert-Jan, die net de Kuiten voor Duinen zaten won. Maar Linda, die zegt, ik ben de hond aan het uitlaten langs de Westerschelde. Heerlijk even lekker buiten. Och, wat fijn. En doe de hond de groeten, zou ik zeggen. Richard uit Oldenzaal, die zit nog op kantoor. Nog even een rapport afmaken en dan is het klaar. Succes daar. En Bianca uit Leek, die zegt, ik ben de keuken aan het schoonmaken. Daarna lekker op de bank. Och, heerlijk. Nou ja, die keuken schoonmaken dan niet, hè. Voor de huishoudelijke klusjes, maar daarna gewoon lekker op de bank. Rustig maandagavondje. Heerlijk. Dankjewel voor het delen. Ik vind het wel leuk om even van je te horen nog. Komt sowieso nog best wel wat binnen, dus doe zometeen gewoon nog een rondje. Het rondje Nederland XXL wordt het vanavond weer, ben ik bang. Dus laat vooral nog even van je horen. Kun je nog gewoon mee in de app van Radio Rail. En ondertussen de beste muziek van eigen bodem. Teenager, Gordon.

0: Ja, radio maken kon hij niet. Liedjes wel. Gordon hoorde je op Radio RL. En Me Lobby You. Oké, we zitten midden in het rondje Nederland. Het is lekker druk in de Radio RL app. Dankjewel voor alle berichtjes. En stuur ze vooral nog even. Deel even met Nederland wat je op dit moment aan het doen bent. Berichtje van Gerard uit Culemborg. Die zegt, ik ben onderweg naar een klant. Gelukkig staat de airco lekker aan. Och ja, nou ja, het is niet meer zo warm gelukkig. Hè? Dus dat scheelt dan weer. Maar ja, misschien dat de auto nog wel wat warmte heeft gevat. Dat zou kunnen. Jolanda uit Renen die zegt, ik ben de planten in de tuin aan het water geven. Ze kunnen het wel gebruiken. Nou kun je ook de regen van de komende dagen een beetje afwachten, Jolanda, maar je kan beter het heft in eigen land of in eigen hand nemen natuurlijk. Patrick uit Doetinchem stuurt ook een berichtje. Die zit nog achter het stuur van de bus, nog 2 ritten en dan zit mijn dienst erop, stuurt hij. Marianne uit Bolsward, ik ben net thuis van mijn werk, ik ga zo beginnen met koken. Dennis uit Veenendaal, ik ben de garage een beetje aan het opruimen, daar was het wel weer eens tijd voor, dat kan ik me voorstellen. Kees uit Zomeren zit nog op de trekker, nog even een paar rondjes om het land en dan stoppen we voor vandaag. Sylvia uit Zutphen die zegt, ik ben de boodschappen aan het opruimen, de koelkast zit weer helemaal vol. Nou, dat is waarschijnlijk een rip uit je lijf, Sylvia. Maar het goede nieuws, dan kun je er ook wel weer even tegenaan. Hè? Dat is wel weer lekker. Theo uit Hellevoet. Hellevoetsluis, die zegt, ik wandel nog even een rondje door de buurt. Daarna lekker een beetje tv kijken. Monique uit Oosterhout, die is de kleinkinderen aan het ophalen. Is altijd gezellig, ze komen logeren de komende dagen. Oh, heerlijk. Ja, ik vond dat ook, ik had niks met logeren. Maar ik vond het altijd wel heel leuk om bij oma te zijn. Dus ik snap helemaal, ja, dat snapt iedereen natuurlijk. Dus ja, we weten gewoon allemaal dat jij een prachtige avond en dag tegemoet gaat, Monique. Veel plezier daar, zou ik zeggen. En ook nog een berichtje van Marco uit Sneek. Die is de boot aan het schoonmaken. Want hij wil dit weekend wel weer even lekker met de boot. En dan is het mooi als hij schoon is. Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Ja, wel zo lekker natuurlijk. Nou, dan zijn we wel een beetje rond wat betreft het rondje Nederland. We zijn wel een beetje rondje, zou ik maar zeggen. Ook wel een beetje gaar. Nee, dat valt wel mee. Dankjewel voor alle berichtjes in het rondje Nederland. Leuk om even te horen wat iedereen...
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Radio NL.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
6: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.

0: Lekker toch?
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
3: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
2: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
10: Appelscha, yeah!
9: Alle info radionl.fm.

zinkend schip is. Nee, want deze week is hij namelijk Hollandse nieuwe bij Radio Rail. En dan kan hij alleen maar stijgen, stijgen en stijgen in aanzien. Helemaal Holland hoor je. En de Titanic. Daarvoor nog een mooie van Henk Wijngaard. Altijd lekker natuurlijk. De Truckcar Race. Het is de maandagavond van Radio Waddel. Straks is het weer Amazing Maandag natuurlijk in het laatste rondje. Dus ik zou vooral zeggen, denk daar maar eens even over na wat je zometeen zou willen horen mogelijk. En ook zometeen even een piratenklappertje. Trio Bartels, Cinderella ga je horen. Maar eerst de nummer 1 uit de Radio Waddel Top 30 van afgelopen week, de week daarvoor. En daar wil ik best wel wat op inzetten. Waarschijnlijk ook van volgende week. De zomerhit van Rutger van Barneveld. Dit is

0: als je die zus voorbij ziet gaan. Ja, dat is onze Cinderella, die de telefoon laat bellen in de centrale.
1: Ja, ongekend. Vorige week gewoon een echte Cinderella aan de telefoon gehad. Die won toen de prijs van Frans Duits. Die zei ook, ja, er zijn niet zo heel veel andere Cinderella's. Maar misschien na dit liedje wel, dat zou zomaar kunnen.
2: Het laatste rondje.
1: Hoewel, dit liedje is natuurlijk al wel oud, maar heeft een beetje nieuw leven ingeblazen gekregen. Is opnieuw populair, dus nou ja, wie weet als je nog een naam zoekt. Cinderella, bij deze. Het was het trio Bartels op Radio RL. Zometeen, dan gaan we weer op zoek naar het allerlaatste liedje van de avond. Nou ja, we gaan nu op zoek en straks gaan we hem weer draaien. Is ook meteen het allerlaatste verzoekje van de dag. Je weet hoe het werkt. Het laatste rondje komt eraan. En omdat het maandag is en we die samen moeten doorkomen, even moeten vieren dat we hem getrotseerd hebben met z'n allen, dat het onderaan de rit hopelijk toch allemaal goed gekomen is. Gaan we, nou ja, zometeen een echte amazing maandag inlassen weer. Dus de vraag is, waar heb je zin in? Wat zou je willen horen zometeen als allerlaatste liedje? En ja, het liefst dan zo'n liedje dat iedereen even lekker mee kan zingen. Stuur dat door in de app van Radio RL. Ga ik het misschien zometeen voor je draaien. En als ik vast een kleine suggestie mag doen. Nou, deze kan ik dus zo niet meer draaien, maar is wel een meezinger. Kleine

0: Emma Heesters en Levenslang.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, dankjewel voor alle leuke suggesties weer. Ik moet er een beetje snel doorheen, want ja, het is net de make-up van, nou ja, plak hier een naam. Maar we lopen een beetje uit, zeg maar. eens even kijken, berichtje komt hier binnen van Annemiek. Die zou heel graag een André Hazes horen. Hij is wel heel leuk, maar ik heb André begin van het programma ook wel even gedraaid. In het kader van Amazing Maandag. Dus ja, dan is het misschien beter om dat nu even te laten liggen. Koos Albert, ik verscheurde je foto's. Ook een echte meezinger. Dankjewel Danny voor het aanvragen. Maar ik ga voor de suggestie van Chris uit Vaassen. Die heeft wel een hele mooie te pakken. Dit is er zo eentje. Radio heel hard. En dan gewoon ordinair hard meezingen met René Karst.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
10: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: With the OG's.
17: Radio NL.
18: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio.
18: Evenemententerrein in Roden.
19: De Zomertour.
18: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 9 uur.
20: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. de oude president van Hongarije, vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat twee keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
25: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
26: Dit is de muziek van...

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
14: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
17: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
20: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
21: Appelscha, yeah!
20: Alle info, radionl.nl.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Een maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 10 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One, die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de derde plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
17: Vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer van minder. Simpel.
20: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000

0: countrydiscounter.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
11: Appelscha, yeah!
10: Alle info, radio.nl.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
15: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 11 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljoen. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
21: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Is de muziek van

0: komen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Ja?
11: Echt serieus?
12: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
19: It's funny because it's true.
18: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: Precies.
1: Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
2: Appelscha, yay!
1: Alle info, Radio NL.

0: ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker. Altijd laag.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De zon.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 12 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenacht, dit is de ANP News op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Afvoer verstopt of rioolproblemen?
0: Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Dit is de muziek van...

0: hoort het. Radio NL is altijd aan.
1: Altijd aan.
2: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje,

0: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Radio NL vind je ook op YouTube/RadioNLFM.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: Betaalbare kunststof kozijnen? Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Een van hen was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
2: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
1: Dit is de muziek van Radio NL.